0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek.
2: Hoor je hier.

het koud hebt. Ik wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je boos wordt op je zwakke kant.

0: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogačar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogačar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
2: Radio Memory's hitschijf.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden. De 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: Dat was er eentje die meteen de dansvloer vulde. Rhythm of the Night van DeBarge. Een titel die je benen automatisch in beweging zet. En eerlijk, stil blijven staan is hier gewoon geen optie.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering. Het programma waar we samen teruggaan naar de grootste hits, de vergeten klassiekers. En dat ene nummer dat je al jaren niet meer

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Hij schreef dit nummer eind van de jaren 60 nadat hij door de straten van Londen wandelde waar hij geconfronteerd werd met armoede en eenzaamheid. Het lied vertelt het verhaal van mensen die vaak onzichtbaar blijven in de drukte van de stad. Muziek van Ralph McTell en Streets of London.

0: Want to Hurt Me. De Culture Club was dat. En Move Away. En ik ben alweer eens gaan neuzen in mijn privé-platencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 12 juni 1971. Georgie Fame en Alan Price met Rosetta. Deze single stond 1 week op de nummer 1. Het nummer werd geschreven door Mike Snow. Rosetta bracht 2 Britse iconen samen. Georgie Fame brak door in de jaren 60. Alan Price was bekend van The Animals. Samen scoorden ze een onverwachte nummer 1 hit. Het nummer werd vooral in Europa populair. Rosetta bleef hun enige gezamenlijke hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

for now. Zo klonk de muziek in de jaren 90, de KLF uit de hitparade van 1991. En The Last Train to Trans Central. De zomer van 2026 komt eraan. En dat betekent dat we de zomerplaatjes bovenhalen. En zo heb ik er eentje teruggevonden

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: In 1969 richtte Nederlands-Antilliaanse gitarist Greg Perino in Londen de groep Silent Eruption op. In 1974 verkort de groep zijn naam tot Eruption en is de Jamaicaanse Precious Wilson erbij gekomen als achtergrondzangeres. De groep wint aan populariteit in Londen en doet een jaar later mee aan een talentenjacht. Eruption wint deze en krijgt bovendien een platencontract. De single die Eruption mag uitbrengen heet Let Me Take You Back in Time. Maar dat wordt geen hit en het succes van de groep neemt weer af. Hierna stapt de lid uit de groep. Wanneer uit audities geen geschikte kandidaat naar voren komt om hem te vervangen, wordt Precious Wilson liedzangeres. Omdat Eruption in Engeland alsmaar minder geboekt wordt, gaat de groep ook op het Europese vasteland optreden. Daar wordt Eruption in West-Duitsland ontdekt door een talentscout die de leden voorstelt aan muziekproducent Frank Varian. Hij laat Eruption optreden in het voorprogramma van zijn supergroep Boney M en biedt de groep in 1977 een contract aan. Met Frank Varian wordt het debuutalbum Eruption opgenomen, dat vooral bestaat uit covers van redelijk onbekende nummers in een discojasje. De eerste single Party Party blijft vrijwel onopgemerkt, maar de tweede single wordt een groot wereldwijd succes. En dat is de Ann Peebles cover I Can't Stand the Rain, die een top 5 hit wordt in Nederland en in Engeland en de 18e plaats behaalt in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: geschiedenis van de hits in het item Hit Story. Elke week hier bij de muzikale parels met Christophe Van Dam. En deze week was het de beurt aan Eruption en I Can't Stand the Rain. Zometeen heb ik nog een One Hit Wonder, ook nog een vergeten plaatje. Maar eerst Sam Cooke.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: Martin Frey en de band ABC maakten hiermee 1982 een wereldhit. Het werd de soundtrack voor iedereen die ooit verliefd was of dacht dat hij het was. The Look of Love.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1972 met Claude Dotel, beter bekend als C. Jérôme. Hij scoorde begin jaren 70 een grote hit met Kiss Me. Het werd de nummer 1 hit in verschillende Europese landen. In Vlaanderen haalde hij eveneens de top 5. De catchy melodie maakte het tot een blijvend. Later volgde nog een klein succesje met C'est moi. Hij werkte samen met gerenommeerde songwriters. In zijn carrière verkocht hij miljoenen platen. Ook op de radio en televisie bleef hij actief. Zijn leven eindigde tragisch in 2000. Maar Kiss Me blijft pure 70s nostalgie.
1: Een one

0: Nederlandse zanger was dat. Benny Nijman uit 1980. Ik weet niet hoe.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Ik heb een opvallend nummer gekozen. Een nummer dat werd geschreven door Laura Nero, maar kreeg pas echt bekendheid toen Blood, Sweat and Tears er in 1969 hun eigen unieke jazz-rock sound aangaven. Met die krachtige blazers en die onverwachte tempowissels werd het meteen een grote hit. Een nummer over leven en dood. And When I Die.

Hij is 82 jaar jong. Deze Julio Iglesias. En we hoorden van hem nog eens Un Sentimental. En dat bracht ons aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week ben ik er graag terug. Dan gaan we ook alweer op zoek naar die verborgen parels, die mooie muziekjes uit de vorige eeuw. Vandaag besluiten we met deze belpopplaat van Scooter en Minutes.

0: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hey Radio Memory, joehoe, Chuck Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
6: Radio Memory's hitschijf

0: Voilà, ze zijn er weer vertrokken.
1: Goedemorgen, Tony.
0: Goedemorgen, Hilde. Al wakker?
1: Ja, ik ben uit mijn bed gebonjourd. Ja, het was een kort nachtje.
0: En vooruit.
1: Maar ik moet zeggen, wij hebben ons zalig geamuseerd gisteren.
0: Ja.
1: Op het feest van onze Ambibjorn. Het was tip-top in orde. Het was af, het was mooi, het was alles, het was lekker. En we hebben ons goed geamuseerd met Les Folles de Gans. En andere groepen. Ja, dat geruis je hoort, mensen. Dat gaan we er vandaag moeten bijpakken. Het is onze airco en het is hier niet te doen zonder.
0: 28 graden dus.
1: Ja,
0: dus.
1: Nu, wacht. Gisteren als Cindy en Wendy begonnen, was het 26 en 5 minuten nadien stonden op 32. Maar dat zijn twee madammen, die geven veel warmte.
0: Voilà. En nu zijn er twee heren en twee dames. Dus,
1: We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws.
0: Ja, zeg een keer.
1: We gaan maar beginnen.
0: Begin eerst met goed nieuws.
1: Goed nieuws. Zo dadelijk, rond een uur of 10, komt ons Stephanie Storm naar de studio. We hebben ze vannacht zien optreden.
0: Ja.
1: Als topmadam. En dan ook een nieuw talent eigenlijk, Vinnie.
0: Vinnie, ja.
1: Ja, en die komen samen met Tom en Vanessa. En dat was gisteren zalig weerzien. Dat zijn echt topmensen, hè.
0: En nu het slechte nieuws?
1: Ah ja. Ik heb vannacht om 3:10... een smsje gekregen van onze Yves Seger dat hij dat zijn gezondheid het momenteel niet toelaat om deze morgen hier te zijn. Want hij had ook nog een optreden deze namiddag in Afligem, zoiets denk ik. Nee, Afligem is niet, ik weet het niet meer. Ik zal ze binnen keer kijken in mijn gsm. En hij zei van ja, ik ben niet de man van last minute af te bellen, maar ik ga moeten. Dus ons lief gaat er vandaag niet bij zijn.
0: We hebben een andere datum. Ja.
1: We hebben wel al een andere datum geprikt. Dat is 19 juli.
0: Ja.
1: Dus, en dan gaan we de 2 uren voor hem alleen houden. Dus hij belooft dat hij dan nog wel langer blijft.
0: Voilà.
1: Dus ja, we gaan het dan goed maken. Voilà. Maar we hebben ondertussen al een fan op de radio. Even horen. Hallo.
2: Hallo.
1: Wie hebben we daar?
2: Geert uit Beverwaard.
0: Ah, Geert.
1: Hoe kunnen we dat doen? Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen, Hilde. Goedemorgen, Nancy. Goedemorgen, Tony.
0: Jo.
1: Zeg de keer.
2: Ja. Ik wil graag de groetjes doen aan jullie natuurlijk. Ook aan Vivian. Aan Jeremy. Aan Danny de Groot. Aan Franske en zijn vrouw. Aan Rudolf en Anja, ook aan Roosje en Johan de Radioman. En aan alle mensen die aan het luisteren zijn, alle medewerkers van Radio Memory, want er zijn er echt heel veel. Hè.
1: Ja, wij verschieten daar iedere keer van. Als we zo naar evenementen gaan, dan zeggen ze, Radio Memory! En ja, ken ik u? Ja, ik bel ik voor een plaat en ken ik u. Kijk ik naar u en weet ik wanneer dat jij uitzendt. Dan zegt hij van, tof. En nu hebben we de laatste tijd ook een paar serieuze kleppers bij. Hè? Dus,
2: dat is.
1: Als drie Charlie's Angels, hè? Wendy, Katrien en
2: ook
1: en Cindy.
2: Katrien en al Wendy en Cindy.
1: Ik kan juist naar oren trekken, zeg.
2: Want ik was gisteren ook blij dat ze er weer bij waren.
1: Tuurlijk. Maar ja, we moeten een beetje... Ja, Cindy heeft zodanig veel aanvraag dat het een lange file wordt eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar ons Wendietje blijft bij ons. Geen paniek, ze gaan niet weglopen. En
2: straks vanavond gaan we kijken naar de Rode Duivel.
0: Oei.
1: Maar zeg, Geert, durf mijn vlag niet buiten hangen.
0: Ja.
2: Maar zonder doku.
0: Ja.
1: Ja, hij staat op het punt papa te worden, hè. Ja, hoe zou jij zijn in zijn plaats?
2: Hij heeft problemen met de ademhaling.
1: Ah, ook?
0: Ja.
1: Maar die ging toch papa worden? Zal het niet meer dat zijn?
2: Iets heel speciaal voor Tony nu.
0: Ja.
2: Waarom mag Hans van Aken niet meedoen?
1: Dat is een goede vraag, hè.
0: Dat is een goede vraag, ja.
1: Weet
0: waarom?
2: Ik vind, die is kampioen geweest met Club Brugge. Dat is een van de topspelers.
0: Ja, dat is zo.
2: En die mag niet meedoen.
0: Ja, dat is zo.
1: Just. Maar ik moet ook, pas op, ik ben de voorstander van Hans van Aken, hè, laat dat duidelijk zijn. Maar ik moet ook zeggen dat er bij die jeugd toch wel een beetje potentieel zit, hè? Een paar spelertjes.
2: Ik kan een bal bijhouden, ik kan een pas geven, koppen.
1: Ja. Geert, voor één keer zijn we een akkoord. Dat gebeurt niet vaak, maar we zijn akkoord. Ik heb het niet voor de coach. Dus ik ga me daar niet over uitspreken. Ik vind dat een man met een dikke nek, en het is precies omdat hij zelf op voetbalplein gestaan heeft en de goals gemaakt.
2: Ja, dat is waar.
1: Kijk, we moeten hem aanvaarden en hij beslist.
2: We kunnen niet anders, hè.
1: Nent.
2: Maar ik hoop... dat ze winnen, want als ze nu niet winnen, dan is het eigenlijk gedaan, hè.
1: Dat is terug naar België, hè.
0: Ja. Inderdaad. Dan is het, het is retour.
1: Het is ervoor, verstaat me, Geert? Ik ga wachten tot ze vanavond winnen en dan zal ik mijn vlag buiten hangen.
2: Ja, want er zijn al twee ploegen naar huis, hè.
0: Zeg het een keer.
2: Turkije is al naar huis.
1: Oei, echt?
2: En er is nog een ploeg naar huis, want die heeft verloren tegen Paraguay. Ik denk Mexico.
1: Man. Allee, zo. En ze spelen daar in Mexico.
2: Ja, maar ze hebben verloren. Ze moesten winnen en ze zijn verloren en ze zijn naar huis.
1: Zeg, hoe is gisteren eigenlijk geëindigd de match tegen Kaapstad? Want die stonden ook achter de Duitsers, hè?
2: Ik denk dat de Duitsers gewonnen hebben, maar ik ben het niet zeker.
1: Ja, want als je ziet een paar grote ploegen die toch serieuze klok krijgen, hè?
2: Ja, like bijvoorbeeld Spanje ook. Spanje, de eerste match, niks. Frankrijk, dat was ook maar
1: matig,
2: met de hakken over de sloot.
1: Morgen vroeg staan we hier nog over voetbal te klappen. Maar het is de bedoeling dat we wat muziek gaan draaien. Welke plaat had je dan gevraagd?
2: Nu dat ICR er niet is, ik wens hem een spoedig herstel. En ik wil een plaatje horen van Yves en... Waar zijn die handjes?
1: Nu weet ik het. Het was in Izegem dat hij normaal deze namiddag een optreden had. Dus, en hij wist ook niet zeker of dat ging kunnen doorgaan. Maar ja, kijk. We wensen onze nief toch, want hij ging luisteren, heeft hij mij gezegd. Dus we wensen hem toch...
2: Ja, want hij is een sympathieke zanger.
1: Ja. Maar we gaan hem binnenkort terugzien. Dus nog een paar weken.
2: Oké. Goed. Maar we zijn al blij dat Stefanie Storm komt.
1: Ja.
2: Want jij hebt daar straks gezegd van die dames, of die meneer daar van Gent.
1: Oh, die heb ik ook al.
0: La Folie de Gant, ja.
2: Die heb ik ook al live gezien. En echt schitterende show.
1: Moet je eerst ons een Tony Frans leren?
0: Ja.
1: Tony.
0: Les. Fol.
1: De.
0: Gant.
1: Gant.
0: Les fonds de gants.
1: Ja, voilà.
0: Hey, bravo.
1: Man. We zijn nog een beetje zat van vandaag, Geert. Dus we hebben maar 3 uurtjes in ons bed gelegen, dus dat is weinig, hè.
2: Ja, dat is waar. Maar
1: het was echt een heel mooi programma.
2: Ik zeg altijd, je moet ervan profiteren zolang dat het gaat.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik van de week toch de rekening zal gepresenteerd krijgen.
0: Mijn vrouw ook, denk ik.
1: Ja, en Nancy ook. Ons knieken en Nancy kunnen ze niet meer vooruit. Hè. Nee. Goed, Geertje, we gaan jouw plaat draaien.
0: Na de reclame.
1: Bedankt voor het luisteren.
2: Oké.
1: Tot straks of zo mocht jij nog een keer bellen.
2: En ik ga ook bellen naar Tony's programma.
0: Oké, tot straks.
1: En niet vergeten vanavond ook al Cindy.
0: Cindy, die komt ook nog.
2: Vanavond ook.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Dag Geert. Okay, salukus. Ja. De mensen kunnen nog altijd bellen.
1: 0266-99660 op ons vertrouwd nummer. En dan krijgen ze ons Nancyke aan de lijn.
0: We hebben Rooske aan de lijn. Gaan we ze rechtstreeks direct op de lijn zetten?
1: Zet eens maar een strepje misschien.
0: Eerste reclame. Voilà.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273. in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
4: Goeiemorgen.

0: Ja. Ik wil ze zien.
1: Zeg maar, de geest gaat kwaad zijn op u, hè?
2: Voor wat?
1: Oei, oei, oei, onze knop vertoont is, Sisha. Ja.
3: Oh, oh, oh, zwijg, jongen,
2: zwijg. Ah, van ons.
1: Ja, we moeten, hè. Ik had aan Anief gevraagd, blijf staan en zet hem op en af, maar ze weer al weg zijn.
2: Oh, ja, maar.
1: Ja, nee, de Geert had gevraagd Yves Segers.
2: Ja.
1: En niet AKV Beskond, hè.
2: Met Yves Segers.
1: Ja, maar gewoon, maar ja. Maar ja, dingen.
2: Oosterse muziek.
1: Zeg, wat had je daarna weer gezet achter, als achtergrondmuziek?
2: Is kunnen. Ah, mooi, hè. Ja, ja, ja. Zeg, we hebben twee mensen...
1: Twee? Oei.
2: Op verschillende lijnen.
1: We gaan een keer luisteren. Hallo, lijn 1. Goedemorgen.
4: Hallo.
2: Ah, ze is door.
1: Ja, dat was het niet, hè.
2: Rosita, hallo.
4: Hallo.
1: Ah, die is goed wakker. Die, ja. Die heeft veel geslapen vandaag.
4: Ik heb niet veel geslapen.
1: Just me kunneke, je moet slechts slapen, hè.
4: Ik heb naar jullie gekeken.
1: Naar ons? Wij waren bij
4: ja,
1: op tv.
4: Ja, op mijn telefoon.
2: Ze nog de filmpjes gezien van mij?
1: Ja. Ah, ja, dan
4: ik heb nog een travestie gekeken.
1: Het was schoon, hè, Roseke. Het was schoon, hè. Het was mooi, hè.
4: Ja, het was mooi.
1: Dat is nog wat anders dan die andere travestie-shows, hè.
4: Ja, maar die bij mij hier ook, hè, die doen dat ook goed, hè.
1: Ja, maar ja, dat zeg ik niet, maar deze zijn toch wel professionals, hè. Ja.
4: Wie was dat om spelen, niet?
1: Les Foldegans.
4: Ah ja. Die hebben we over tijd van over 14 dagen, 3 weken hebben we de nacht
1: met. Ja, die hebben een show die ze gans jaar doen en dan om het jaar vernieuwen ze hun show. En,
4: ja, in Dendermonde hebben wij daarna misschien. Ja,
1: en volgende keer hebben we daar goed eten gekregen en drinken. En,
4: ah ja, dat zal wel.
1: Met heel, heel veel liefde ontvangen geweest, ja. Moeten we zeggen. En onze Nambi Björn en allee, door iedereen. Ons Frankske van Damme was daar ook.
2: Ja,
4: ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem opgepakt.
1: Ah, ja, maar je moet hem niet oppakken en hij moet blijven staan. Hè.
4: Ik heb hem op mijn telefoon gezet.
1: Oké. Goed, Roosje, zeg het een keer.
4: Ja. Heel speciaal voor uw vriendin.
1: Dank
4: voor Rieke, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancyke, voor Jeremy. Voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens de liedvrouwken Anjakke, voor Fransken en vrouwken, voor Anneken, voor Heert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Wendy en Cindy, voor Danny de Groot, voor Ron van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy en voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En alle medewerkers van Radio Memories.
1: Dat was zeer goed, maar je hebt in ene naam een stukje vergeten. Het is niet Ron van Vlaanderen, maar Ronnie.
2: Ronnie van Vlaanderen.
4: Oh, dat is Ronnie.
2: Ronnie.
1: Ah. Nee.
4: Ah, dan moet ik naar een brief
2: veranderen.
1: Ja, Ronnie. Goed, ze zullen het allemaal gehoord hebben. En jij vroeg een plaatje van Sophia. En je zei daar een naam, maar die ken ik niet zelf.
4: Nee, oh, dat is een
1: schone
4: man.
2: Oh.
1: Ja, maar Roosje, ik ben bekant 60 jaar.
4: Ja, dat is niet meer naar de man. Oh.
1: Ja, ik heb me toch meer voor Frank van Damme. Allee, ja.
4: Ja, je kunt.
1: Voilà.
4: Ah,
1: voilà. Dus we hebben gezocht achter dat nummer en we vinden hem niet. Dus het zal toch Frank van Damme zijn.
4: Ah, oh, dat is goed. Dat is goed.
1: En heeft een Tony dan gefilmd ook als ik de Sirtaki aan het doen was vannacht?
4: Ja, ik heb dat ook gepakt als ze bezig waren met dansen.
1: Ah. Amai. Hey, ik de
4: en ik heb mijn dienstje gezien ook. Allee, wist je nou dat weer?
1: Nancy?
4: Ja, Nancy kan ook zien.
2: Met een groen bloedje aan, hè?
1: Maar bij ons, bij mij was op laatste... Mijn kredieten
4: maar
1: waren...
4: Maar checken roepen, hè? Checken roepen, hè?
1: Ik heb...
4: Tony.
2: Ik kan roepen, hè?
4: Ik heb je horen roepen.
1: Ja, ja. Oh, maar de Ronnie... De Tony, dat is niet normaal.
4: Ja, Frank heb ik dat zo horen roepen.
1: Ja. Maar dat is een top van, hè, onze Tony.
2: Ja,
1: dat is echt een top van.
4: Oh, maar je gelijk, hè.
1: Pas op, als je met Tony ergens gaat, kun je altijd twee keren gaan. En ik even te gaan en ik even te excuseren. Want wat dan die namen uit... Maar toch... Dat gaat ergens binnen.
4: En het was een schone show.
1: Ja, het mag 1000 man zitten. Dan zeggen ze, Tony van Beveren is dat.
4: Ja, ik weet dat.
1: Ja. En het bekend lekker rotvuil, zeggen ze.
2: Rottevis.
1: Goed, we zijn vandaag nog een beetje in feeststemming, Roze.
4: Ja, ik keur het. Dat is
1: niet helemaal goed. Je hebt nu gezien wat dat wij drinken, hè? Water, cola, koffie. Wij drinken
4: ja,
1: niet,
4: ja.
1: Wij drinken
4: ja,
1: niet.
4: Ja.
1: Hey, nou,
4: zo warmte is dat goed.
1: De cocktail was in het begin uit.
4: Ja. Maar begrijp eens, hè.
1: Het, we hebben gelijk, hè.
4: Ja, dat is goed.
1: Van de week zal ik een beetje rusten, denk ik.
4: Ja, je zegt wel moeten, want anders hoeven we het weer niet.
1: Ja, maar, ik moet toch zeggen, met de sirtakje, op een zeker moment begon ze mijn voet niet meer kan erom tangen. Ik zeg, oh, dat komt niet.
4: Ja, maar dat is normaal.
1: Het was tijd dat dat Lieke gedaan was. Zeg, en weet jij wat dat die een travestie tegen mij zei? Ze komt bij mij
4: nee,
1: en zei hem, mo, was kewufke. Te gans, zwarte Lola.
2: Ja, zwarte
1: en
2: Lola.
1: En heeft een gezongen ja, van,
2: en hij was ontstoeven over haar borsten ook allemaal.
1: Ja, hij was jaloers op mijn borsten.
4: Hij was zo verliefd op mijn stemmen, hè, Tommy.
2: Ja, ja.
1: Maar ik weet nu niet, allee, ik doe dat, hè. Weet jij dat, Roosje? Zijn dat dan gewone mannen? Of zijn dat hoe noemen ze dat? Homoseksuele mannen? Of voor de twee? Of weet jij dat eigenlijk? Die volkens, hè.
2: Het is Fransken ook al. Fransken.
1: Weet je...
4: Fransken nu. Fransken is geen dingen.
2: Ja, nee, maar Fransken zit ook op de lijn, Roosken. Dat
1: heb jij helemaal opgestoken, hè.
2: Ja, voilà. Ze zitten alle twee op de lijn nu. Ja,
1: allee, goed. Roosken, we gaan afsluiten, want onze Frans is daar, hè.
2: Ja. Yo, dag, Roosken. Yo.
1: Goedemorgen, Frans. Wat was dat? Wat is dat nou?
5: Ik weet er niks van, hè.
1: Weet je er niks van?
5: Nee.
2: We worden bezig over travestieten.
5: Ja. Nee. Ken je
1: Lef Voldegaan? Ken je Lef Voldegaan, Frans?
5: Ik ben lesbisch, bezig.
1: Ja. Ja. Wel goed kan alles zien.
2: Ja.
5: Ja. Ja. Zeg, jij bent dat bezig, want Mexico die hebben gewonnen, hè.
2: Zeg, voilà.
5: Ja. Ja. En dingen, ga ik dat allemaal onder de Deus, maar ik toch van onze Nederlanders, die hebben gewonnen 5-1.
2: Ja, vind ik top, ja. Top, ja.
1: En ze hebben een toplieken nu voor het, als ze scoren. Heb je dat lieken
5: al gehoord? Ik ben geen supporter onder de Deus, ik ben supporter van Nederland. Hè.
1: Ach jongen, jij bent een averecht, hè.
2: Een Hollander.
5: Ja, dat is ook zelfs van de Repoel, denk ik. Ik ben bij Erlings, de motocross.
1: Ja, van de Poel gisteren op een kwart van een seconde slaag gehad.
5: Raad in de, hè.
1: Ja, tiende van een seconde.
5: Oh ja.
1: Ja. Maar ja.
5: Als je dat tegenkomt, dat is niet erg gevaarlijk.
1: Nee, maar ik vind het toch wel jammer. Hij heeft al alles gewonnen. Hij kon toch die jongen een keer...
5: Ja, hij boete krijgen, hè.
1: Wie, hè?
5: Van der Poel, hij boete krijgen. Dan zat er zijn lamers met de flesje en alles weg. En de vader daar een boete gekregen.
1: Oei, is juist.
5: Ja, echt. Ik wil maar zwijgen van het sport altijd.
1: Ah, oké.
5: Dan moet je het niet doen, zo weet.
1: Ja, het blijft toch met een Van der Poel zijn, hè.
5: Ja.
1: En wat vinden van het gedacht dat onze Woutje niet naar de Ronde van Frankrijk gaat?
5: Dat is een boter van een gedag, maar van mij in de tijd echt niet.
1: Maar mij wel, want die jongen heeft daar een gans jaar voorbereiding voor gedaan en zo. Maar pas op, ze hebben er een programma van gegeven op, ik weet nu niet welke post, over die sepsis. En ja, dat is geen simpel ding, hè, sepsis. Ze kunnen van op een paar uur dood zijn, hè.
5: Ja, ja. Dus, dat kan.
1: Hij heeft een verstandige beslissing genomen.
5: Werken,
1: ja, hij heeft een verstandige beslissing genomen. Oh. Franske, welke liedje heb jij gevraagd?
5: Van mijn broer.
1: Ja.
5: Kou van het leven.
2: Ja.
1: Kou van het leven. Je moet een goede versie pakken, hè, van Rudolf. Ja. Want
5: ik wil vandaag de groeten doen. Ik ga de last van Ruizeke zeggen, want het werd zoveel.
1: Ja.
5: Ik ken alle man, alle luisteraars en alle medewerkers, alle DJ's van Radio Memory.
1: Ja.
5: Dat heb ik ze allemaal in één keer gehad.
1: Oh, ja, dat is goed.
5: Want ik ga ze beet met mijn voeten in het water zitten.
1: Dus goed voetbatteken. Wacht, Yves, breng me niet een voetbatteken, jongen. Dat brengt mij op gedachten.
5: Ja, dat is echt waar. Morgen toen ik weer wakker stond, heel in het zweet. De onderlaag was kletsen had.
2: Ja.
5: Dat kan er niet eigenlijk. Nee, dat...
1: Ja, maar dat was misschien van iets anders, hè, Franske.
5: Maar dat kwam ik in de knik
1: uit. Zeg, dat was misschien van iets anders dat uw lijfje nat was, hè.
2: Ja. Natte dromen, hè.
1: Nee.
5: Ze wij doen ik niks meer.
1: Dromen niet? Dromen zijn bedrog, hè, Frans.
5: Nu mij is een belasting omkwam, want daar ben ik kwetsrechtig.
1: Oh! Allee. Maar zo'n van moet ik hem en die zegt, zeg hem ook maar niet aan.
2: Oh, was
5: het? Nee, naam is van mijn lava blauw.
1: Zo'n van moet ik hem, zegt Frans. Ja. Ja, zat de man van mijn dromen. Goed, we gaan het zo dadelijk draaien. Goed?
5: Maar goed.
1: Misschien horen we je straks nog bij Studio NL of op ons syndicat vanavond.
5: Ja,
1: of bij mij morgen, hè. Van 6 tot 8, hè. Goed? Dikke kussen.
2: Dag Franske. Dag. De mensen kunnen nog altijd bellen.
1: Ja jongen, kennen ze dat nog niet van buiten.
2: Nee, zeg het eens. In het Frans.
1: 02-66-99-66-0. En jij in het Vlaams?
2: 02-66-99-660. Dat is op zijn Ignos.
1: Op zijn Ignos. En kun je dat op zijn Oosters zoeken?
2: Op zijn Oosters? Dat is dan wat moeilijker. Kun je dat op zijn Oosters?
1: Ik zeg ik geen naja, hè?
2: Ja, maar ik zijn een halve najoen en een halve wettel. En daarmee maak ik de beste soep.
1: Ah ja, vooruit. Goed. Gewoon muziek eruit. Sophia van Frank van Damme.
2: Dat kun je nog een keer in de sirtaki doen, hè? Ja. In de studio. Oh,
1: ja, man. Maar even, dat was warm, hè, met die sirtaki. En daarna gaan we het liedje draaien van Rudolf Stevens en Ik hou van het leven. Rond 10 uur verwachten wij onze eerste gasten. Die zullen niet kwaad geweest zijn met mijn berichtje om 6:15 dat ze mochten een uurtje langer blijven slapen. Want ze hebben vannacht ook heel hard gewerkt. We kijken er naar uit. Tot zo dadelijk. Komt dan Stefanieke Storm bij mij. Yeah.

0: Huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory.

0: Ondertussen is ook ons bezoek hier al toegekomen. Je kan ze zien in de camera's op de website van Radio Memory. Stephanie Storm ziet er stralend uit. Heel mooi. Moet maar een keer kijken. Hè. Ook onze Vinnie is hier, onze Tom. Vanessa ziet er ook stralend uit. We moeten een plaat draaien voor gans het memory team, alle luisteraars, voor de mensen die nooit deze plaatje krijgen. Voor mijn vriendin Vivian en ook voor de verjaardag van Danny De Maro vandaag. Vanwege onze Gerritsen mochten we Phil Kevin draaien. Come on and do it. Nog een keertje met mij. Ga je ook nog iets, hè?
1: Wat moet ik doen?
0: Nou, ik heb fluiten. Nou, voilà.

0: onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hoftermolen.

0: Arme life. Oh. Het is al ietsje beter van
1: voilà, het
0: zeg, het LGC was gewoon poepeke dat ik naast
1: mij. Nee, het chance, hè?
0: Ja, is dat nou ze willen wisselen zeker?
1: Ik ben jaloers.
0: Ah, ze zijn jaloers. Ah, ja, ja. Maar wij zijn een trio, hè.
1: Ah, een trio en een quattro.
0: Oei, oei, oei.
1: Hola, onze koffiedame.
0: De koffiedame.
1: De koffiedame. Hola, la.
0: Maar vent, je bent hier in de watten gelegd.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat, hè.
1: Ik had daar op voorhand verwit, ik moet niet te veel eten, want het zijn koffiekoeken.
0: Allee, vooruit. Goed, welkom Stefanie Storm.
3: Goedemorgen.
0: Allee, het was gisteren niet, het is nog niet lang geleden.
3: Ja, nee. Ja.
0: Ik heb van vandaag, bij mijn kamer zal ik je gewoon dag als hij vandaag.
3: Voilà,
0: ja,
3: voilà.
0: Ja. Zeg, ik heb je gisteren weer aan het werk gezien. Maar vent toch. Jij bent nog verbeterd. Ik dacht dat dat niet meer kon, maar jij bent nog verbeterd.
3: We leren alle dagen bij, hè. Dus.
0: Ja, allee. Die folde gaan zijn super, maar ze zijn toch de schoonste van allemaal.
1: Zo. Voilà.
0: Een man.
1: Ja.
3: Oh, dank je wel voor een mooi compliment.
0: Ja, ja. Verre. We hebben echt genoten van jouw show, jouw muziek. Het leeft gewoon in jou. Hè. Je bent, denk ik, het beste voorbeeld van allemaal.
3: Goed, ja, ik wil een beetje het, ja, kan niet zijn een paradepaardje zijn, maar misschien, ja, gewoon tonen wie dat ik ben. Dat wel. Ja. En ik laat dat op mijn manier zien. Maar natuurlijk, ja, maar altijd een warm hart voor de mens. Hè.
0: Dat is... Ja, ze roepen van ver op je. En ze is gewoon gekleed, vent. Maar ik had tegen Tony gezegd, zo'n kostuumje wil ik ook nog aan doen. Maar toen viel mijn Frank, die een Tirette gaat niet toegaan.
3: Je weet dat niet.
0: Ja,
3: je weet
0: dat wel. Weet ik dat wel. Hey, kijk, ik uw leentje. En, maar op een zeker moment dacht ik toch, die gaat een accidentje hebben. Het had er geen ene.
3: Ja, nee. Ik heb chance. Ze zijn heel goed beveiligd.
0: Ja, voilà. Oké, dank u.
3: Ik heb dat voor een speciaal verzekering ook.
0: En hoe doe je dat dan met kleefband binnenkant?
3: Ja,
0: in?
3: Ah,
0: met ik
3: kleefband.
0: Ik had dat gepijst. Ik zei het nog tegen Tony. Ik zei, moest ik dat met de mijne doen? Dat kan niet meer in mijn nachtertuin. Maar bij u is dat allemaal nog fris en fruitig. Hè?
3: En natuurlijk, ja. Ik heb mijn zusje die alles controleert voordat ik op zijn ga. Dus,
0: Maar nu even... Zijn jullie echte zussen?
3: Nee.
1: Ja.
0: Maar
1: nee.
0: Zo goed als
3: zo goed als.
0: Zussen.
3: Maar ik heb zoiets van... Het is de zus dat ik nooit gehad heb.
0: Ah, dat is lief.
3: Ja. Dus...
0: Ja, want dat, jij hebt... Wat ik niet wist, ik wist dat tot gisteravond niet. Jij bent van Knokke Heist.
3: Ja, dat klopt.
0: Amai, wat zeet je?
3: Ja, van Zeetje.
0: En wat kom jij langs hier doen?
3: Goh, ja. Ik ben eigenlijk... met management Tonissa al een heel tijdje eigenlijk... ja, in de groep, ik ga het zo zeggen.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk zijn wij... Ik ben meer als artiest. Ik ben eigenlijk een stuk familie van hun geworden. Ja. Dat is eigenlijk raar begonnen. Wij zijn eigenlijk als drie goede vrienden.
0: Ja.
3: Eigenlijk gestart. Op een gegeven moment zei ik tegen hun van... Ah, ik doe show. En ja, dat was het zo van... Ja, show. En dus ik ben dan beginnen foto's, filmpjes, van alles en nog wat tonen. En ja, plots kwam een soort idee van, ja, ga jullie een keer niet mee, ik zoek iemand dat kan vertrouwen om, ja, om te kleden,
0: ja,
3: om mijn muziek te doen. En zo is dat eigenlijk, ja, allemaal begonnen. En op een gegeven moment zei onze Tom Seus van, wat zegt hij? Hij zegt, ik ga een management opstarten.
0: Oh.
3: Maar natuurlijk hadden we naar de naam Tonissa luistert, ja, er zit meer
0: Tom en Vanessa.
3: Nissa in dan Tom.
0: En dat is meestal zij die het meeste doet. Ja. Maar ken dat.
3: Maar
0: ken
3: natuurlijk dat. Wat dat is, het is een topduo.
0: Ja,
3: ze zijn onafscheidelijk en ook naar mee toe.
0: Ja.
3: Echt waar.
0: Zeg, en jij bent metie geworden.
3: Ja.
0: Van een knap meisje.
3: Dus opvolging verzekerd.
0: Wacht, hè? Voilà. Is het Luna?
3: Ella.
0: Ella. Ja, Ella. Plus dat iets met oud was, maar...
3: Ella.
0: Ja, ja. Ella. Yes. En bijna een jaar nu zeker?
4: 8 maanden.
2: Vandaag.
3: 8 maanden.
1: 8 maanden vandaag.
0: Wat gaat die tijd toch snel, hè?
3: Ja,
0: ik weet nog, als je er hem uitgeduwd hebt, dan nog niet zo lang geleden.
4: Ja. Al 8 maanden.
0: Dat ging zo rap niet toen zeker, hè? Nee.
3: Kan ik in de micro wat dichter zetten?
1: Ja.
3: Trek
1: er
3: maar op.
1: Je mag er niet rondtrekken.
0: Allemaal zijn arm staat stijf.
1: Wacht. Ah, voilà.
0: Ja.
1: Voilà,
0: ze. Een beetje dichter. Je moet een beetje dichter zitten.
3: Of dan moet ik wat dichter springen.
1: Ja,
3: maar dat
1: ik
3: niet.
1: Oh, wacht. Yveske, kun jij een keer duwen?
0: Ja, bij Vanessa.
1: Ja, duwen, duwen, duwen.
0: Naar binnen blijven.
1: Duwen aan de stoel, naar binnen blijven. Hè.
0: Ja, ja, naar hier.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh, la la.
0: Het is geen neuscrème, hè. Het is
3: een beetje groot.
1: Ja,
0: ja, allee, voor de neuscrème, hè. Voor Antalieke, hè, bedoel ik.
1: Hola.
3: Het zou een beetje veel roos zijn dat er aan
0: hangt. Zeg, we weten nu al een beetje meer over jou. Straks, hij heeft nog een collega meegebracht.
3: Ja, ja, ja.
0: Hij moet nog rusten voor de moment. Hij moet nog rusten. Maar wij zaten zo... Vorig jaar was je te gast op onze verjaardagshow. Dit jaar niet, maar ik heb je ook uitgelegd waarom. Maar wij spelen wel met de plannen om ja, naar het eind van het jaar toe iets echt in jou... Ja, gedachten gaan te organiseren. Ja. Dus we gaan een keer kijken met uw management, directeur, wat dat er mogelijk is.
3: Uiteraard,
0: ja, ja, met een paar van uw collega's. Ja, lappen gedaan. Waar gaan we naar gsm?
3: Ja, op telefoon.
0: Ja, de mensen bellen dikwijls op mijn nummer. Als Nancy niet oppakt, bellen ze op de mijn. Ja. Oké, goed. We gaan een keer een plaatje draaien. Heb jij zo'n voorkeur voor een plaatje?
3: Ha, wel, ik moet eerlijk toegeven, ik zei al zo nog een beetje de tijd van toen.
0: Ja,
3: dus ik hou wel al zo een Whitney Houston. Ja. Dat is zo wel een beetje...
0: En welke van Whitney Houston?
3: Ah ja, I Will Always Love You.
0: Ach ja, dat was goed met dat trommelje. Hè. Dat was goed gevonden.
3: Dat is geweldig.
0: Die moeten we onthouden voor met ons feest. Dat was een hele geweldige.
3: Ah, wel, ik wil daar een weddenschap van maken. We gaan dat samen doen.
1: Voilà.
3: Ik ga nu op podium en we nodigen drie van die mensen uit die in het publiek zitten.
0: En
3: dat komt in orde.
0: We gaan dat doen.
3: Voilà.
0: Echt wel. Tony, we gaan een beetje muziek draaien van Whitney Houston. En ja, en dan boom.
1: Voilà, ze. Mooi, hè?
0: Okay. Je kan nog altijd bellen voor vragen voor Vanessa of zo. 0266-9966-0.
1: Stephanie Storm.
0: Voor Vanessa ook. Voor Stephanie en voor allemaal.
1: Vanessa Storm of Stephanie Storm.
0: Voor de Storm-familie.
1: Voilà.

0: Ajajaj.
1: Mooie single.
0: Dat stom als ze zeggen, ik heb dat te doen. Ik ben al die. Ja, ja, die, ik zie het aan uw gezondheidsriemke, manneke. Ja, ja, ze zit hier lekker te smullen van hele verse koffiekoeken van Bels Bakkerij van Belle uit Moerbeke. Niet vergeten. Ja, wij hebben iemand aan de lijn, Stefanie, en die heeft blijkbaar een vraagje voor u. Ik weet niet wie het is. Hallo, met wie spreken we?
2: Hallo, het is met Benny, Anja en Lina.
0: Oh, Lina. Goedemorgen, schatjes. Oh, het zijn niet precies
3: hallo.
0: Mensen die u kennen. Hallo, lieve schat. Goedemorgen.
2: We hebben heel erg genoten van uw show gisteren. Het was de max.
0: En hebben we mij niet gezien dan?
2: Jawel.
0: Ah, oké. Okay. We zijn niet goed in dag komen zeggen.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar ik buiten niet, hè. Buiten niet. Zij, en wat vond u van gisteren? Het was tof, hè?
3: Ja, het zal wel zijn. En we willen vragen hoe dat dan voelt vandaag.
4: Oh. Hoe dat mij voelt, maar mijn nieuwke slaapling dat je ziet om de live, zie ik dat nog vrij goed uit precies.
0: Maar ja,
3: ja, tuurlijk.
2: Dat is dat.
0: Ze is beeldig, ze ziet er nog altijd even beeldig uit dan gisteren.
5: Ja.
0: Precies, als haar kop op het kastje gezet heeft of zo.
5: Ja, zoiets.
2: Het blijft de schoonheid zoals wij, hè.
4: Oei.
0: Ja,
4: dankjewel.
0: Zeg, en hoe is u nou?
2: Ik ben Benny.
0: Danny.
3: Ik ben Anja.
0: Ah, dag Danny.
4: Benny.
0: Dag Danny.
4: Benny, Anja,
0: ah, Benny,
4: en
0: Anja en Sa. En
4: Lina.
1: Ah, Lina. Lina.
0: Zo'n naam. Ah ja, dat was een Linake die meegetrokken heeft ook.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Die heeft mijn prijs getrokken, denk ik. Ja, ja. Het zal dat voilà. Zijn. Ja, ja.
3: Ah ja, zeg, de valies. Inderdaad.
2: Ja. Ja, de grote valies met een beetje chance.
4: Ja, die hebben die valies gewonnen.
0: Nee. Ah, zijn dat die mensen?
1: Ja, ja, dat zijn die mensen met Noordprijs.
0: Ah, maar nou weet ik het. Dat is doorgestoken kaart. Ja, man. Zeg,
2: Doe zo.
0: Zeg, een vraagje. Gaan jullie op vakantie binnenkort?
3: Nee, dit jaar niet.
0: Ah. Ja, maar ik wel. Zou je die valies niet uitlenen aan mij dan?
2: Allee, ja. Mag je dat gerust uitlenen, jong? Dat is geen probleem.
0: Oh. Voilà. Zeg, en met een man?
2: Ik zal meegaan voor ze te dragen ook nog.
1: Ze verlazen.
0: Oh.
1: Kijk, zie.
0: Maar zeg, ik ga kijken in juli, de week van 21 juli, gaan we naar ons huisje in Spanje. Met twee dames. Misschien hebben we nog een butler nodig.
1: Hola.
3: Ah, ja.
4: En doe nog plaats. Ik wil met mee.
2: Ja,
0: dat is op je woord, hè.
4: Ja,
1: ik ga kijken naar
2: Cosine.
0: 21 juli tot 3 augustus.
1: Ja, ik ga kijken.
0: Maar Stefanietje mee, pa. Ja, ja, ja. Dat komt in orde. Komt ik,
4: en overleggen in augustus, met zijn manager.
0: In augustus gaan we ook. Ah, twee weken. Dus we mogen nog kiezen. Oh. Maar dan is er met een man bij. Dat is een plezant.
1: Ja.
0: Dat is een plezant. Het is plezanter vrouwen ondereen. Hè. Dus, zeg, hey, ik vind het heel tof dat jullie bellen. Hoe hebben jullie eigenlijk Radio Memory ontdekt? Is dat door ons, Stefanie? Of,
2: Ja, we zijn dat door, Stefanie.
1: Dat is
0: ja. En nu blijven luisteren, hè, naar Radio Memory?
2: Ja, gaan we dat proberen, hè?
0: En 29 augustus is onze show, hè?
3: Ah?
0: Ja, in Tollenbeek in zaal Willem Tell. Wij hebben 8 toptalenten. We beginnen even te denken.
1: Het ligt daar.
0: Ja, ik zal mijn brief pakken, maar de leeftijd begint parten te spelen bij mij. Jonathan, Pascal Montelli, C'est la caille, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van Net. Top affiche. En dan als je bij beginnen vanaf 5:30 uur, maar als je tussen 4 en 6 komt, krijg je nog een keer gratis 2 pannenkoeken met een koffie.
1: Geen geduld.
0: En dat allemaal voor 25 euro, hè?
1: Voilà. Ja.
2: Kunt er niet van sukkelen, hè?
0: Dat zegt.
2: Je kunt er niet voor
0: sukkelen. Nee, jong.
1: En het zijn verse pannenkoeken.
0: En je mag je valies meebrengen, hè. Dat kan ik klaar.
2: Ja, daar kunnen veel pannenkoeken in, hè.
1: Ah, voilà, ze. Ah, ja. Ja.
0: Als het erover zijn. Is het goed als het erover zijn.
4: Zeg, dus, Benny. En niet vergeten, hè. Radio Memory, de beste muziek hoort dieren.
1: Ja.
0: Ah,
1: ja. Ja, ja.
0: Hebben ze goed gekweekt of hebben ze goed gekweekt?
1: Voilà, ze.
2: Dat is waar.
0: Maar wacht, misschien na het einde van het jaar toe kan het gebeuren dat je ze nog rapper terugziet hier in de buurt dan dat je peist.
1: Ja.
0: We gaan die boeren niet een keer hun ogen open trekken.
1: Ja.
0: Ja, want wij wonen in het land van de boeren, hè.
1: Van Urbanus, hè.
0: Patattegem. Ah, nee, Pajottegem.
1: De streek van Urbanus.
0: Pajottegem. Weet je dat zijn, Patattegem?
1: Nee.
2: Ja.
0: Weet je dat zijn, Pajottegem?
2: Pajottegem, ja, hoor.
0: Ja, voilà. Wij zitten in Pajottegem.
1: Galmaarden.
0: En nog meer, ik ga u nog een tipje geven.
1: Ja.
0: Dan zijn er weinig mensen die dat weten. Wij zitten momenteel in de geboortewoning van Remco Evenepoel.
1: Klopt. Klopt. De kamer van ons bazine. Ja. Vertel maar.
0: Mag ik jou ook vertellen?
1: Nee, vertel maar.
0: Die jongen mag niks zeggen.
1: zeg maar.
0: Die heeft hier gewoond tot zijn 15 jaar voordat hij beginnen fietsen is. En dan zijn ze van hier naar Schepdaal gegaan. En van dan is hij beginnen fietsen.
2: Okay,
0: en op mijn kamer, hè, op mijn kamer waar ik slaap, want mijn man snuurt te veel. Dus, daar staat er in het groot. Hij heeft nog gevoetbald bij PSV Eindhoven. Hè? Ja. En daar staat erop Remco at PSV met een datum en zijn handtekening.
4: Oh, geweldig.
0: Ik durf mijn muren niet schilderen.
1: Ja,
0: ja. Ja, want ik denk altijd, als hem ooit een Tour de France wint, dan kunnen we dat kotje verkopen voor dubbel zoveel.
1: Ja, ja.
4: Kaching, kaching.
0: Kaching, kaching, kaching.
1: Kassa, kassa. Ja.
0: Nee. Deze woning gaat niet weg. Hey, heb jij nog een vraagje voor ons, Stefanie?
3: Wat zal haar plannen nog zijn vandaag?
1: Die plannen? Ah.
0: Ik weet het op voorhand.
1: Slapen. Slapen.
0: Slapen.
4: Goh ja.
2: Veel koffiekoeken eten.
4: Ja, dat vooral. Want het zijn hele goede koffiekoeken. Dankjewel aan Vast Radio Memory. Echt waar. Voor de ontvangst en de dingen. Want die koffiekoeken zijn echt wel super lekker. Maar natuurlijk niet goed voor de leden. Maar ja, eentje heb ik al binnen. Dus misschien kan er wel straks nog eentje
0: bij. Je kunt hetzelfde voor hem van kiek met een chocomousse. Dus kan je kwaad. Ik weet niet wie dat dan gemaakt heeft, maar was ook super lekker.
4: Ja. Ik weet het niet. Ik ga daar een keer van naar mijn manager misschien. Wie dat aan het
0: eten.
4: Het
0: was super, super lekker.
4: Ik heb er zelf niet van geen, want ik heb geen tijd gehad om die 14. Dus.
0: Dat is niet een meisje, anders hadden.
1: Ja. Anders had ze een diamie, toen hoger als diarree.
4: Ja, nee, ik denk dat vandaag de plannen van dat hier nog zal zijn. Maar ik denk dat ik hier afgesloten heb, is
1: rusten.
4: Eindelijk mij ontschminken. Ja. En dan misschien een keer goed rusten.
0: Dat zou natuurlijk
2: wel wat nodig zijn, ook natuurlijk.
4: Goed, ja, ik kan in de zee gaan kruipen straks.
0: Gaat dat terug naar het zetje?
4: Ja, bij ons is nu aan de zee 24 graden en hier is er 34.
0: Dat
4: is heel 10 graden.
0: Ik zou hier blijven. Ja. We zitten buiten een emmerke water zetten en denk dat de zee is.
4: Zou dan mijn voetjes in
0: die? Ja, mijn voetjes in te zetten. Is dat niet beter?
4: Ja, dat kan.
0: Jij woont tijdens de week. Hier of altijd aan de kust?
4: Nee, in de week is het al. Allee, ik woon sowieso aan de kust eigenlijk. Ja? Omdat ik dan ook werk aan doe.
0: Ja?
4: En in het weekend, ja, als ik boekingen heb, zit ik geregeld wel langs hier.
0: Zeg maar, je zegt als ik werk, mag ik vragen wat je doet van werk?
4: Ik werk als logistiek assistente in het ziekenhuis van AZ Zeno.
0: Ja, wat zeg.
1: Ja.
0: En dan moet je dan zo allemaal dingen inplannen zo?
4: Wel, ik sta eigenlijk vooral op psychogeriatrische afdelingen.
0: Ah, ja, dus dat
4: zowel
0: is wat
4: ook in Blankenbergen. Sta ik dan ook op SP, dus dat is revalidatie. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld geopereerd zijn aan een heup, een schouder, een arm.
0: Ik ken dat heel goed.
4: En
0: heel goed.
4: Dat is dan eigenlijk eten uitdienen, alles invoegen, alles registreren. Dus,
0: Ik vind dat spijtig dat jij bij mij niet gekomen bent in het ziekenhuis. Ik heb ook meer dan een maand en half op revalidatie gelegen.
4: Ik weet.
0: Na mijn ziekte. En je kunt niet geloven hoe dankbaar dat je bent voor die mensen die je helpen.
4: Ik kan dat goed geloven.
0: Ik was volledig verlamd en dat is. Ja, die mensen doen alles voor u. Tot zelfs uw poep afkijken.
4: Ja, echt. Ik ga wel zeggen, lieve schat, ik heb het gevolgd op de Facebookpagina.
0: Ja, dat weet ik.
4: Dat je in het ziekenhuis lag.
0: Ja.
4: Maar het was heel druk.
0: Maar nee, daarom zei ik het niet, schatteke.
4: En ik had zoiets, ik wou komen naar jou, maar oh, ik heb zoiets van, ik ben liever nu bij jou.
0: Nee, dat bedoel ik
4: dan
0: niet.
4: In een ziekenhuis.
0: Ik bedoel gewoon van, jij doet die afdeling.
4: Ja.
0: Ik bedoel gewoon van, als patiënt ben je daar zo dankbaar voor.
4: Ja, maar dat is. Je ziet, dat is, we krijgen heel veel dankbaarheid van de mensen.
0: Ja, ja,
4: want een babbeltje doet soms heel veel.
0: Ik lag dan ondertussen 3,5 maanden in het ziekenhuis, dus je zou zeggen, je zit te zagen voor naar huis te gaan. Maar mijn man mag dat getuigen, ik wou nog niet naar huis.
4: Ah ja.
0: Ik lag daar goed, ik deed daar heel veel kine, ik werd daar opgevangen. Ik was echt waar, ik heb geen dag gevraagd van, ik wil naar huis. Dus jullie doen topwerk. Chapeau. Oh, en applaus daarvoor.
4: Merci.
0: En voor jouw collega ook.
4: Dankjewel.
0: Goed, we gaan...
1: Ik denk dat we nog iemand aan de lijn hebben.
0: Ah. Hangt er nog iemand? Ja. Wacht, zei ik tegen Tom dat hij moest zwijgen, want hij mag veel lawaai. Oké. Okay.
1: Wacht, we gaan nog iemand op de lijn zetten.
0: Bedankt voor te bellen. Wil jij ook nog een plaatje aanvragen?
2: Ja, doe eentje van Whitney Houston. Doe het volledige liedje van I Will Always Love You.
0: Dat is juist gekomen.
1: Maar we hebben dat daar juist gedraaid.
4: We hebben het juist afgespeeld, lieve schat.
2: Of van Michael Jackson. Doe eentje van Michael Jackson.
4: Ah, eentje van Michael
1: Billie
4: Jackson.
1: Jean. Billie Jean. Is goed?
0: Ja. Thriller of Billie Jean of...
1: Billie Jean. Ja.
0: Billie Jean.
4: Is ja. Billie Jean goed?
1: Ja.
0: Ja. Oké.
4: Okay. Okay. Lieve schatten, dankjewel om te bellen. Oh, jullie goed?
0: Dag.
1: Dag.
4: Doei.
1: Dag.
0: Schrijf die nu in de agenda, hè. 29 augustus, hè. In de zaal in een tel in Tonnenbeek.
1: Oké, het is goed. Salukes. Yo, dag.
2: Dag.
1: Ja, we hebben nog iemand aan de lijn, hè. We gaan luisteren. Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Kiekeboe.
0: Hallo, de lijn is nogthans bezet. Goedemorgen, met wie spreken we? De lijn is bezet, zie ik. Die dus er hangt iemand aan. Staat uw knopje wel open, Tony?
1: De knopjes staan open.
0: Ja, ja.
1: Hallo? Hallo? Hallo? Niemand?
0: Jawel, ik hoor iemand.
1: Ja.
0: Hallo, hallo?
5: Ik heb het antwoord. Hallo?
0: Ah, hallo? Hallo?
5: Hallo.
1: Ah,
0: goedemorgen. Met wie spreken wij?
5: Goedemorgen, ik was niet mee.
0: Oei.
1: Dus
0: de treintje.
1: Dus iemand dat Stefanie kan.
0: Is iemand die Stefanie kent? Stel jezelf even voor. Ja?
5: Hallo.
0: Ja, wacht. Ik ga eerst iets doen. Wacht.
1: We gaan onze narco eerst afzetten. Dan horen we nu beter. Wacht, hè. Ja. Dat is hier allemaal live, hè?
0: Man.
1: Ja, zeg maar.
0: Hoorde men u?
5: Ik hoor u, ja.
1: Ah. Ah,
0: maar we moeten kiezen tussen sterven of lawaai. Dus,
1: het is hier 30 graden in de studio.
0: Goedemorgen, met wie spreken wij?
5: Spreek met Exotica.
0: Ah! Er komt die reden bijna klaar.
4: Nou, lieve schat, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Stel jezelf eventjes voor.
5: Ik ben Exotica en ik ben een travestie die bekend is voor eigenlijk imitatie van artiesten te imiteren. Dus bijvoorbeeld als ik Tina Turner doe, probeer ik eruit te zien als Tina Turner.
1: Ja?
0: Ja, maar dan heeft hij ook gezien met Le Foldega. En hij heeft ergens afgelegd. De lijn is afgebroken, zie ik. Je zal moeten terugbellen. We gaan ondertussen een stukje muziek laten horen. Maar die meneer is afgebroken. Ik zie dat de lijn is weg. Dus even vragen, kan je even terugbellen? Wij gaan ondertussen Milking draaien en Walk on Water. Dat kunnen wij ook. Hè. Of wil eerst Billie Jean?
1: We gaan eerst Billie Jean pakken. Ja, we gaan eerst Michael Jackson.
0: Okay. Okay. Dus als je even kan... Wacht. Ze is daar. Of hij is daar. Hoe moeten we jullie eigenlijk aanspreken? Hij of zij of wij? Of,
4: het maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
4: Ik
0: weet dat om duur niet.
6: Ja, dat is Jonathan zeker. Dus, nee. Maak ik u doorschakelen? Live op antenne? Ja, oké,
0: schakelen
6: door.
0: Ja, dus je hebt dus de sexy voice gehoord van ons Nancy.
1: Sexy stem, hè?
0: Ja,
1: Nancy?
0: Je hebt dan een sexy madame, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: we gaan luisteren, hè?
0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Huh? Met wie spreken wij?
2: Wie zou het zijn?
1: Stefanie, wie zou het zijn?
0: Hildeke. Dag Hildeke.
1: Ja?
0: Tegen wie is... Ja, man. Maar ik hoor uw stem niet
2: goed. Nu is het raden, hè. Het is het raden, hè.
1: Het is iemand bekend, maar ik kan er niet direct op komen.
2: Maak jij me wakker.
0: Oh, Jonathan.
1: Jonathan Hunnik. Hey!
0: Lieve schat, hoe is het?
7: natuurlijk. Ik was aan het kijken en ik vond het terug prachtig dat Stefanie daar aanwezig is.
0: Ah. Maar jij zit getrouwd, hè? Jij hebt die brieven afblijven, hè, man? Dat is een sloeber, hè, die Jonathan, die zo. De poesjes pakken in het donker.
7: Ik ga iedereen een goede morgen wensen.
4: Maar ja, maar zo lief, dankjewel.
0: Onze Jonathan, dat is de Peter van ons raadje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: De Peter horen me dikwijls, de meter wat minder.
1: Dat is een,
0: dat is een beetje jammer. Ja. Maar bon, de Peter horen we heel vaak. En die komt soms al zo, als die passeert, dan zegt hij...
1: Kunt een huis, kunt een huis.
4: Waarom niet?
0: En dan zit hij voor een uur vijf en dan moet je zeggen van... Jonathan, ik moet eigenlijk nog weg. Zeg, en wat vind jij van de optredens van Stefanie, Jonathan?
7: Maar dat is super, dat is echt super. Ik heb... ja, een paar keer toch wel samen kunnen staan met Stefanie. Spijtig genoeg elkaar niet gezien. Tijdens het optreden vorig jaar wel op Radio Memory.
0: Ja, klopt.
7: Dan hebben we elkaar een show prachtig kunnen zien. En onlangs waren we samen op de autostrade. Was ze met haar manager op weg naar een optreden. Ik was ook op weg naar een optreden. En ja, dan waren wij aan het zwaaien naar elkaar. Hè.
0: Dat is goed om te weten.
4: Ja, dat was het. Dat was wel een tof moment eigenlijk. Het is omdat we straat dat elkaar moet inkomen.
0: Zeg, Jonathan, ik heb zo een klaar vraagje. Mijn hersenen... Je weet, ik ben een vrouw. We kunnen 7 dingen tegelijkertijd. Voilà. Mijn hersenen zijn zo aan het denken. Ik wil een showke met Stefanie. Zou jij daar ook bij passen?
7: Ja, toch wel.
4: Voilà. Maar natuurlijk.
0: Ja. Zie je dat zitten zo? Een duetje met zeker, Jonathan?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Leg je hoofd op mijn schouder. Amai, maar als hij rap zijn.
1: Ja, ja.
0: Amai.
7: Dat zal zeker lukken.
0: Dat zal zeker
4: lukken. Het is die schouder, zei Hilde.
0: Is Angelique thuis? Dus al vast de groeten van mij.
7: Dan gaan we er moeten afspreken daarvoor.
0: Ja, maar dat gaan we weer zeker een keer doen, want dat komt dik in de sakos, man.
4: Zeker
0: dat
4: vast.
0: Komt dik in de sakos. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Zeg, wanneer kom jij nog een keer bij ons, hè?
1: Ja.
7: Ah, wel. Ik ga lekker kijken. Wacht, hè, want ik moet vandaag, ik ga mij hier douchen, hè, want ik sta hier eigenlijk in mijn badkamer.
1: Hola, hola.
7: En ik zet Radio Memory op natuurlijk. Hè.
0: Gelukkig dat we door de camera niet zien van deze kant. Maar er valt niet veel te zien,
7: hè.
0: Een
7: klein vloeken, hè.
0: Ah ja, een klein vogelke.
1: Een klein loeke, zeg ik.
0: We zullen dat ze biedt, Ruin. Een klein vogelke van Larissa.
7: Volgende week zondag. Volgende week zondag.
1: Ah, voilà.
0: Volgende week zondag, dan hebben we een interview met Chris van der Velde. Dus daar kun jij gerust
1: voilà, bij. Daar kun je meekomen, ja.
4: Voilà, zie.
7: Voilà.
1: Met de foef, ja, maar zijn broer.
0: Stefanieke gaat hier niet zijn.
4: Nee.
0: Maar we gaan dat wel een keer...
7: Maar daar valt misschien een mouw aan te passen, hè.
1: Ah, voilà, ze. Oh, ja, voilà, ze.
0: Ze biedt een keer ruzie met Julie, zeg.
4: Zoals Julieke weet wie dat ik zeg, want anders...
0: Kent Julieke, hè?
4: Ja.
0: Weet je hoe dat ik Jonathan ken? Ik ga dat een keer vertellen. Nee. Julieke haar mama, dat is ons Bettieke. En Bettieke is mijn beste vriendin. Ja, ik heb die leren kennen destijds als poetsvrouw. Als zij werd als poetsvrouw. En dat is zo een hartsvriendin geworden.
4: Ah, ja.
0: En ik en ons Betty, dat was... Twee harten op dezelfde lijn. En dan is het bed
7: gegeven. En ik en Julie zijn twee handen op één...
0: Wacht, jij komt nog af. En dus ja, en ik had Julie al gezien en zo. En Betty zegt, maar kende jij Julie niet? Ik zeg, ja, van zien. En dat is mijn dochter, zegt ze. Ah, ik zeg, en die is wiepend. Ja, dat is mijn schoonzoon, zegt ze. En dan zo is hij, ja, ben ik bij Jonathan uitgekomen. Ja, en sinds dan zijn wij vrienden voor het leven, hè, Jonathan?
7: Sowieso.
1: En, Jonathan moet tegen mijn onkel zeggen, hè.
0: Ah ja?
7: Ja.
1: Voilà.
4: Ah ja.
0: Onkel Tony, dat is ook nog een naam, hè.
1: Ja, ja.
7: Zeg, onkel Jonathan. Onkel Playboy.
1: Geweest.
0: Ja, maar, dat gaan we
1: doen. Geweest.
0: Maar we gaan daar, ik verwacht je volgende week zondag. Welke koek heb je het liefste, schatje? Zeg maar, hè.
7: Ja.
0: Welke? Crème-koekje voor haar.
7: Crème-koekje,
0: ja. Met chocolade of met bloem?
7: Met bloem.
1: Met bloem.
0: Okay. Ik zal er een stuk of 7 bestellen. Man.
1: Ik
0: kan eten, man.
1: Ja, Jonathan, die kan eten.
0: Ja, en als je Senneke meebrengt, dat is zeker op.
1: Als het verniet is, voilà. Is het alles op.
0: Voilà. En breng
7: dan is het al op.
0: En zeg tegen Julieke ook maar dat ze een keer meekomt.
4: Ah, voilà.
7: Maar ik wou zelfs een liedje aanvragen.
1: Ja?
0: Zeg een keer. Heb je iets nodig, hè?
1: Ja?
7: Sam Goris. Rak.
0: Rak. Ah, ja. Maar dat is toch niet voor Julie? Kunnen ik niet morantisch doen?
1: Ja.
7: Maar wat moet ik doen? Wat moet ik liedje? Ah, jawel. Tiamo, onze openingsdans. Tiamo.
1: Oh. Van Huberto Tozzi.
7: Ja. Ja.
0: Ah, wel, gaan we erbij. En we gaan
7: dus samen een vrouw krijgen voor iedereen dat daar van Radio Memory is, zo in de weer is. Voor de artiesten die langskomen.
1: Het is hier 30 graden, hè?
4: Als je me een keer vraagt op een evenement, ik heb daar een vrouwenversie van staan.
1: Ah, voilà.
7: Ah, voilà, kijk.
4: Ik wil die dan speciaal brengen voor
0: van
4: jullie.
0: Van wat? Varak?
4: Nee, ah, wel, van voilà. Tiamo.
0: Ah, ja. Tiamo. Ja. Ah, ja. Ja, ja. Nee, dat komt in orde, schat. Ik heb nog niet te veel verteld. Anders weten ze alles al. Hè. Zeg, Jonathan, je bent een schat, dat weet je. Doe een dikke knuffel aan ons Julieken, aan de kindjes allemaal.
2: Ik ga dat doen.
0: Zeker aan mijn grote cowboy, hè.
2: Ik ga dat zeker doen.
0: En dan aan dat klein vogeltje, maar dat zei jij, hè.
2: Dat ben ik, ja.
0: We zullen ze niet klein vogeltje voor u een keer draaien, is goed.
1: Ik heb daarvoor een verzoekplaatje.
0: Ah, we hebben een verzoekplaatje voor klein vogeltje. Dus die komt. Goed, uw plaatje komt af. Tiamo en Rak moesten we ook nog draaien.
1: Ja, en Michael Jackson ook nog.
0: Bedankt voor te bellen. En tot
1: volgende week zondag, Jonathan.
0: Doei, doei.
1: Yo, salukes. Yo. We hebben nog iemand aan de lijn.
0: Ik denk het, zeg. Ik zie dat nog een lichtje pinken.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Met wie spreken we?
8: Voor de tweede maal met Lingzotica.
0: Voor wie de wat?
4: Lingzotica.
1: Ja, die jongen. Ja, ja, ja.
0: Zeg, je was de eerste keer weg daar straks, jong.
8: Ik ben daar
1: mee afgevoerd. Nee, oh, nee.
0: Moet je vragen aan Stefanie, wij doen hier juist niks.
4: Nee.
0: Ik heb een pul gekocht en ik heb een nieuwe leute. Ik moet juist niks. Mama, zeg een keer, vertel een keer een beetje voort, waar waren je gebleven?
8: Wel, ik heb gezegd, ik ben met Travis Koen.
0: Ja. Hoeveel jaar doe je dat al?
8: Ik doe dat ongeveer. 12 jaar of 14 jaar.
0: Ja, ja. Amai, dat is al de moeite, hè? Ja. Dat is al een poosje. Ja,
8: ik ben nu al toegekomen op een 12 voor een feestdienst.
0: Ja.
8: Dat is een beetje rumoerig.
0: Ja.
8: En ik heb het met buiten bezig was.
0: Ja.
8: En in de auto zit ik het klopt weg. Ah, is dat hier beter? Ah, ja.
0: Ah, dus, oké.
8: Okay. Ja, ik heb Tom net wel leren kennen en ik ga in staande werking met ons Stefanie. Dus dat is een hele nieuwe zet dat we gaan doen. En ik kijk er enorm naar uit, hè.
4: Natuurlijk, lieverd.
0: En wanneer is dat?
8: Vanaf vandaag.
0: Ah, na deze. Ah ja, ja, ik was even niet mee. Ja, ik was nog aan de andere aan het denken. Ja, tuurlijk. Nee, we zijn ook heel blij. Straks gaan we ze hier van de stoel moeten wegpakken. Want er waren we nog iemand anders bij. Maar hij is nog koeken aan het eten. Hij moet nog rusten. Hoe is de bord eigenlijk, mannen? Zeker hoeveel dat er daar nog staan? Haha. Goed, we gaan zobiet iemand anders erbij zetten. Wacht, er komt hier nog iemand bij. Zeg.
9: Dag Lekske.
10: Ah, dat
9: Tommeke. Goed. Terwijl we nu toch allemaal aan het telefoon zijn, hè, zou ik eigenlijk willen gebruikmaken. En ook heel speciaal voor Hilde, dat is nu een grote primeur dat gaat horen. Maar ik ging het eigenlijk deze middag al op Facebook zetten, maar ons Lex wordt onze nieuwe compagnon in Management Donessa.
0: Voilà.
9: Dus wij hebben ook de samenwerking aangegaan om eigenlijk Stefanie nog meer een duw te geven. En we gaan met hun tweeën samen de shows verder uitbreiden. Dus
0: we hebben er al twee, en Jonathan, we zijn er met drie. De Dream Show, ken je dat?
4: Eigenlijk wilden wij een bommetje droppen, wat het eigenlijk is. Ah ja, en ik weet, ons Lexke kan dat beamen. Wij in het wereldje, ik en Lex samen, zijn eigenlijk af en toe worden wij ondergewaardeerd.
0: Ja,
4: omdat
0: ten onrechte.
4: Zij is travestie, ik ben showqueen, ik ben transgender.
0: Ja, dat weten we.
4: Denken heel veel mensen van, goh, die hebben het gemakkelijk. Die moeten maar een kostuum aandoen, die moeten hun maar schminken en die staan er.
0: Ja.
4: Nee, het is veel meer dan dat alleen.
0: Inderdaad.
4: En ik denk met onze samenwerking samen, dat we gaan doen dat we echt wel een bommetje gaan droppen. Zowel in Vlaanderen, zowel in Nederland, want ons Lex is ook heel bekend in Nederland.
9: Duitsland,
4: ook
9: Frankrijk.
4: Nog altijd in België, want...
9: Duitsland, Frankrijk.
4: Ja, ja. Dus zeer bekend.
0: En krijgen wij dan de primeur zo van die show? Also, ik weet niet.
11: Je bent, nog je bent zeker van harte welkom, Hilde.
0: Nee, nee, ik bedoel, bij ons dat zou
11: kunnen. Ah, ja, ja, dat,
0: als primeur.
11: Dat kan altijd.
0: Ja. Maar, dat, dan, Lex is een man.
9: Ja.
0: Jij was een man, maar je bent nu een prachtige vrouw.
11: Ja.
0: En Jonathan is een man. Is dat dan three of a kind?
11: Yes.
0: Ja, oké. Okay.
11: Dan hebben we three of a kind.
0: Ah. Maar ja, maar Jonathan denkt ook soms dat het een meisje is, dus...
11: Zoals, ja. Zoals dat we zeggen, geluk in een doosje als je ermee schudt.
0: Dat is, nee, want ik moet nog zeggen, Stefanie, wij hebben jou leren kennen op het moment dat je Hans in het begin van je transitie was.
11: Ja, dat klopt.
0: Wij hebben gezien hoe hard je het hebt gehad, hoe moeilijk het was bij momenten. Ik weet nog dat je vorig jaar wenend in mijn armen gevallen bent, dat je zei van, daar waren mensen die stoute opmerkingen maakten en die echt niet gepast waren. En dat wij zeggen van, in wat voor de wereld leven wij? En als je dat dan dag in dag uit moet meemaken, amai, ik kan alleen maar zeggen, dikke chapeau, waar je nu staat, wie je nu bent en voor alles wat je hebt doorgemaakt.
11: Ja, maar dat is wel. Dat maar is, ik moet eerlijk toegeven, ik heb goede mensen rond mij. Ik word omringd door goede mensen. En ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja.
11: En als die mensen ook iets vragen, moet je ook af en toe de moeite doen om te zeggen van, je vrienden kan je niet, je kan ze niet op 10 vingers stellen.
0: Nee.
11: Je hebt 10 goede vrienden, maar de beste dat je eet, zijn er die waar je naartoe belt en die direct voor je klaarstaan.
0: Verdaad. Ik zeg, je hebt 5 goede vrienden.
11: Ja, man.
0: Meestal stoppen wij bij 5. Nou, als je echt goede vrienden, dan noem ik mensen die dat je s'nachts om 2 uur mag bellen en zeggen van, ik zit in de problemen en die in hun auto stappen en afkomen. Ja, dat zijn voor mij goede vrienden.
11: Ja.
0: Aber, ik beperk dat bij 5.
9: Ja.
0: Ik heb al meegemaakt, ons huis is ooit vroeger afgebrand. We hebben dat hier ook meegemaakt bij mijn ziekte en zo. Ik weet wie mijn vrienden zijn.
11: Ah, voilà. Maar dat, dus, is dat is.
0: Zeg, Lex, we gaan u moeten laten, want die telefoon staat hier eten. Alleen van te bellen, hè. Maar wij houden zeker contact. Bedankt dat je hebt gebeld naar ons programma. Mogen we voor jou ook een plaatje draaien?
12: Ja, dat mag ze.
0: Zeg, en welke?
12: Je mocht kiezen.
0: Oh, dat een gevaarlijke. Nee, kies zelf maar. Wat hoor je graag? Dat mag dan van vroeger zijn, hè? Dat mag een disco-hit zijn, dat mag een sloke, een Vlaams. Het maakt allemaal niet uit, het mag Chinees zijn.
12: Wow, dat is zo moeilijk, ik kan mij dat niet op voorbereiden.
0: Ah ja, voilà. Ja, maar dat is bij een radio. Als ik op interview kom, dan moet je voorbereid zijn. Hè?
9: Maar ons Lex is, ze is van haar favorietjes met haar optredens. We hebben al veel filmpjes gezien en gedaan.
0: Maar ik heb gehoord van Tina Turner.
9: Ja, Tina Turner is prachtig. Whitney Houston is prachtig. Anna Cher is ook ideaal.
0: Oh, Natalia.
9: Natalia, dat is een bom.
0: Ik ben een fan van Cher.
11: Zeg, en misschien kunnen we een bommetje droppen. Kunnen we ons nummertje laten.

0: Maar ik ga dat dus zorgen dat er dat gebied erop in staat.
1: Voilà.
0: Maar ja, we gaan toe met Cher en Strong Enough. Okay.
1: Ja, voilà.
2: Groen.
0: Lex, bedankt voor te bellen. Tada, lieve schat. Daag. Love you. Doei, doei.
2: Veel succes zelf.
0: Nancy, we hebben nog iemand, maar we zouden moeten wat muziek draaien. Wie hebben we aan de lijn? Jeremy, nog een artiest. Goedemorgen, Jeremy.
3: Jeremy Kazeloy.
4: Hola, hola. Van een keer heeft het goed gezegd, Tony. Ja.
0: De koffie is op. We hebben hier een belletje gekregen en nu...
4: Goedemorgen. Ik wou er even tussen komen, want ik hoor Stefanie daar zeggen dat het voor hun moeilijk is. En inderdaad, we hebben dat gezien op het eerste verjaardagsfeest.
0: Ja.
4: Maar wat de mensen niet gezien hebben, want zij krijgen enkel de prachtige show te zien, maar wat er backstage gebeurt, hoe snel en hoe intensief dat die mensen zich moeten gereed maken, daar mag ook een beetje meer respect voor zijn. Dus echt, Stefanie, dikke chapeau.
0: Jeremy is de persoon die de presentatie deed vorig jaar.
1: Ah, wel, ik was aan
0: dat klein ventje.
1: Ik was aan het denken het eerste moment van, want op een gegeven moment ken je zoveel mensen, hoor je zoveel namen. Maar Jeremy, dank je wel voor de mooie woorden.
0: Maar onze Jeremy die heeft ook een volledige transitie ondergaan.
1: Ah ja,
0: want die is, zijn beste maatje is Rudolf Stevens. En ja, voor te lachen hadden ze me kan er een keer uitgedacht. Een oude hit van Rudolf Alexander. Hij zit in de puree, dat kennen we wel.
1: Ja. Alle,
0: en ze gingen samen dat plaatje uitbrengen als hij 10.000 streams had, Jeremy, was juist?
4: Nee, als hij op de eerste plaats, hij in zijn top 10 binnenkwam op Spotify. En hij is op 1 binnengekomen.
0: Hij is op 1 binnengekomen. En ze hebben dat dan opgenomen, dat was direct een schot in de roos.
1: Ah, ja.
0: Maar onze Jeremy heeft ondertussen een eigen plaat uitgebracht. Siffle sur la colline. Prachtig. We gaan ze zeker een keer draaien, Tony. Zet ze er maar bij.
1: Ja,
0: en dan zie je of dat op een jaar tijd ook iemand kan veranderen.
1: Voilà.
0: En Jeremy, mogen we nu nog altijd niet weten wat de titel is van uw volgende plaat?
4: Nee.
1: We gaan het niet weten.
4: Het is nog bezig, Hilde. Ik denk dat er al genoeg bommetjes gedropt zijn vandaag.
0: Je kent mij, ik ben niet van de rapste voor aan te pakken. Hè? Dus, maar beloof ons dat wij de première krijgen. Is goed?
4: Als mijn platen goed gedraaid worden, die radio's krijgen voorrang natuurlijk. Dus we zullen zien.
0: Wat wil je ermee zeggen, jongen? Dat wij uw plaatjes
4: niet draaien. Als wij zelf niet bellen, draaiden mij niet. Mevrouw Bruneel.
0: Dat is niet waar. Ik draai u iedere avond. Man. Het is niet waar, mijn schat.
4: Niet genoeg. Je zou mij 3 keer moeten draaien per avond.
0: Ja,
3: ik heb u al in de week gedraaid. Hè.
0: Ja. Maar het zijn 3 liedjes. Hè. En dat is 2 keer 3 liedjes. Dat is een moeilijke om dat ertussen te krijgen. Maar ik ga mensen oproepen om nog meer jouw plaatjes te draaien. Is dat goed?
4: Dat is heel goed.
0: Zeg, had jij nog een vraagje of iets voor Stefanie?
4: Nee, dat moest gewoon even van mijn hart voor een beetje meer respect voor die mensen, want daar zit echt heel veel weg bij. Dus voilà.
0: Dankjewel.
3: Ja, vooruit.
0: Bedankt, Jeffy. We hebben het allebei gezien backstage. Je was er ook bij. En dat is ongelooflijk hoe dat ze van de ene persoon in de andere moeten transformeren in minder dan een paar minuten. Dat is, ik heb het gisteren weer gezien en dan dacht ik van, hoe doen die mannen dat? Mannen, vrouwen.
1: Ja.
0: Zeg, maar ondertussen is een fel popje geworden, zeg jij.
3: Ja.
0: Jij zocht toch nog een lief? Jij zocht toch nog een lief? Ja, maar deze, dat zou de kleine Lucas zou zeggen, papa, dat is wel iets voor u, hè.
3: Ja, slank en mooi en hoeverzien van oren en poten.
0: Ja,
4: maar ik denk, als dat mijn lief zou worden, de Stefanie, dat wel kijk niet veel zouden zien, want die heeft veel optredens ook, hè.
3: Ja,
0: en jij ook optredens, ja. Maar ja, tussen de twee gaat het wel een keer passen.
3: Tussen pint en dingen.
0: Jeremy, ik pijs dat ze al verkocht is. En ik heb zoiets horen waaien.
4: Ja, maar dat weet ik ook wel. Ja, jij probeert mij altijd zo te verkopen aan zaken en vrouwen en mensen dat niet kunnen. Hè, dus.
0: Dat was goed bedoeling.
3: Zeg Jeremy.
4: Ik ging een keer een programma maken. Jeremy zoekt de lief ook. Ik ben nog altijd aan het wachten.
3: Jeremy.
0: Ja.
3: Ons Rooske zoekt ook nog een jonge gast.
4: Ja. Dat ze verder zoekt. Goed bezig.
0: Ik zal het met de woorden van Jeremy zeggen. Moet je naar Kassul, hè? Zuster Jeremy?
4: Ja, en dat is al meer dan een Kassul. Ik weet dat ik dat van Rozeke mag zeggen van ons Rosetta. Dat is nou al een gebloesde Kassul ook, hè.
3: En wat zeg je dan van ons Hilde, Jeremy?
0: Ja, dat is niks meer met te doen. Die
3: was ook een kastrol, zeker?
0: Een Kassul.
4: Ja.
0: Ja, kom, het moet niet zijn.
4: Nee.
0: Dat is een tweedehands Kassul.

0: tong aan bijten.
1: Ah, een zwarte Lola zeker?
0: Nu.
2: Een tweedehands kassule. Hij zegt niet. Dus gaan we wat muziek draaien.
1: We gaan eerst reclame en dan Michael Jackson.
2: En een paar blaadjes.
1: Hebben we nog iemand aan de lijn? We hebben nog iemand.
2: Daniel.
1: We gaan ik al luisteren. Goedemorgen Daniel.
3: Goedemorgen Tommy. Goedemorgen Hilde.
2: Goedemorgen Daniel.
3: Iedereen die er is en zeker ook Stefanie.
2: Ja, hé, Daniel, nou mist die dat man.
1: Ja, man, hé, hé.
2: Zijn je zeker dat je een keer niet beter hier met de balletjes komt spelen? Ah ja, Daniel speelt competitie, petanken.
1: Ja.
2: Waarom zoekt hij er altijd?
3: Ja, maar vandaag, gisteren was geen competitie, petank. Ik zat gewoon aan zee.
1: Ah. Waar
2: zitten nu? Allee, in uw notto precies, maar...
3: Maar ja, kijk... ik heb spijt dat ik er niet bij was, want ik heb vorig jaar Stefanie gezien, dat was super, en zou gisteren ook nog super dur geweest zijn waarschijnlijk.
2: Ja, het was vrij laat vannacht, maar we hebben ons echt rot gaan bezig, het was dik in orde.
3: Ja,
2: maar,
3: ja ik heb een aantal beelden gezien op Facebook en al die sociale media. Zag er super uit.
2: Ja. Dat is, eigenlijk zouden die auteursrechten moeten betalen. Vinden dat niet? Also, ja, die maken toch filmpjes van hullere shows, hè?
4: Zou nog een beetje verdienen, zo incasseren, jongens.
2: Een half een euro per keer dat ze filmpje draaien. Zo.
4: Ja, dat.
2: Also, 10.000 views, komt ik binnen, hè?
4: Ja, voilà.
2: Zeg, Danielke, jij bent niet in de buurt?
3: Nee, ik ben net richting Drongen aan het rijden.
1: Wat ga je daar doen?
2: Kom dan naar huis? Of,
3: Wel, ik kom naar huis, ja.
2: Ah. Oh. Dan zit jij er voor morgenavond bij mij bij.
3: Nee, ik had u gezegd dat niet kon, hè.
1: Ah, wel
2: zeg jij met vergaderingen altijd? Zeg,
3: ja, ik begin
2: op mijn zenuwen te werken.
3: En als er van die verplichte nummers... Die ik ook niet graag doe, maar ik kan niet anders.
2: Je gaat iets missen vandaag, want ze ziet er weer super lekker uit.
1: Ja.
3: Ja, ik weet het, maar ik heb daar net in Middelkerk een lekker ontbijtje gehad. Mooie B&B en het was daar super lekker. Ik ga er binnenkort een keer reclame van maken op de radio.
4: Dat moet je zeker
2: maar
4: doen.
2: Onze B&B is ook lekkere koeken, zal
1: hij? Ja.
4: In die koffiekoeken van Radio Memory kun je niet op.
1: Ja, wel als het.
3: Dat kan ik best geloven.
2: Zeg, Daniel, mogen wij nog een keer een stukje muziek draaien voor u?
3: Ik had graag, en dat past denk ik, bij Stefanie, eentje van Queen. The show must go on.
2: Ja. Zeg, Tony, schrijf je dat dan allemaal op, die plaat?
1: Jij moet dat straks nog een keer zeggen.
2: Ah,
1: dus. Ja, jij bent een computer, hè?
2: Ja, met een kop, dat is grijerkaas. Hela. Goed, oké.
1: We gaan eerst reclame draaien.
2: We gaan reclame en een paar platen.
1: Ja.
2: We gaan eerst ook afscheid nemen van Stefanie. Niet dat ze weg moet, maar we gaan... Ze heeft de stoel voorverwarmd. We gaan hem afstaan aan uw collega Vinnie. Die zit toch precies van... De mauvais zit
1: de mauvais, ik zit hier op mijn gemak.
4: Ja, die zit goed.
2: Maar Stefanieke, jij zit in ons hart, dat weet je. En wij gaan maar bekijken wat wij binnenkort gaan doen.
4: Dat komt dik in orde.
1: We gaan nog een paar foto's trekken ook. Hè.
2: Ja, voilà. Maar na de show. Hè.
4: Ik heb wel nog een klein vraagje.
1: Ja.
4: Als ik nog iets mag voorlezen
2: dat
4: van
2: mag
4: iemand.
2: Dat mag jij doen.
1: Ja.
4: Er was gisteren op onze show een dame, Peggy de Haspel. En ze heeft mij eigenlijk een heel mooi berichtje gestuurd van gisteravond. En ik heb wel zoiets van, ik wou dat hier eventjes op de radio toch voorlezen. Want ik heb wel zoiets van, dat ligt wel nauw aan mijn hart. Ik vind het heel mooi hoe dat ze mij een beetje beschrijft en doet. Dus je was de max gisterenavond. En hoe je naar buiten komt en zegt hoe zwaar het is in jullie milieu, dat is een feit. Ook bij ons is het een niet-hetero zijn, is het anno 2026. Soms nog altijd in strijd. Maar je bent jezelf en je staat op of naast het podium jouw identiteit niet weg te steken om te zijn wie je wil zijn. Ik had tranen in mijn ogen op je laatste act, maar vooral uit vreugde, proficiat.
2: Amai,
3: bravo.
2: Ja, ik ga nog een beetje meeklappen, hè, Tony, als dat mag. Dat is magnifiek. Als je dat van een luisteraar, van een kijker eigenlijk ja, krijgt.
4: Eigenlijk van iemand die daar ter plaatse was, die mij eigenlijk niet kent. Die mij voor de eerste keer aan het werk gezien heeft. Krijg je zo'n mooie woorden. Dat vind ik fantastisch.
2: Eigenlijk zou ik het niet beter kunnen zeggen. Wij zijn ook met een trots weggegaan. En eigenlijk ben jij zo voor ons ook het kleine kindje dat vrouw geworden is. Want we hebben jouw ontwikkeling volledig meegemaakt.
4: Ja,
2: en we zijn super trots op jou.
4: Dus, ik ben super trots dat ik hier mocht zijn.
2: Tuurlijk, tuurlijk. En wij horen elkaar binnen.
4: Zeker en
2: zeer goed. Goed, na de reclame en een streepje muziek. Want de mensen zullen al zeggen, ze blijven doorbabbelen. Maar ja, die telefoon, je kunt daar niet aan doen. Hè.
4: Ja,
2: en dan gaan wij de plaats ruilen voor Vinnie.
4: Ja, voilà.
2: Goed. Stefanie, een dikke kus, die krijgt ze biedt.
4: Lieve Hilde, dankjewel.
2: Graag gedaan. Ja.
4: En natuurlijk, ja, Radio Memory, de beste muziek, hoor je hier.
2: Hier. Voilà. En dankjewel, wat gaan we nu draaien? Reclame. En dan Michael Jackson. Wat hebben we nog? Ik zal liggen met Tom.
1: En dan Huberto Tutsi.
2: Ah,
1: Tutsi. Tiamo voor onze Peter, hè?
2: Ja.
1: En Jolieke.
2: En Jeremy moeten we nog draaien.
1: Ja.
2: We gaan een keer bijeen schrijven op
1: papa. Ja, oké.
2: Okay. Dankjewel, Tony.
1: Ja.
0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
6: Hij is er.
7: Hij is er.
6: De Radio Memory app.
7: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
6: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
7: De Radio Memory app.

0: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Hey Radio Memory, joehoe, Chuck Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
8: Radio Memory's hitschijf.

was er eentje van Kate Ryan. We moeten een plaat draaien voor Mulleke, voor Godlief, voor Katrien, voor Cindy, voor Rijn, voor Rudy de Groot, voor Gans het Memorutien, voor Tony van Beveren, Nancy en Hilde. Vanwege Martin mochten we Larissa draaien. Kleine vogel. Zometeen onze volgende artiest op interview. Onze Winnie hier in de studio.

0: werd ons aangevraagd door Martin, kleine vogel van Larissa. Ilde, het is hier een zotte kot, hè? We zitten hier live, hè? Door Martin.
1: Nee, daar straks Désenchanté. Dat werd aangevraagd door onze Jeremy. Wij zeggen, ja. Het is daar een zotte kot vandaag. En, dat is waar, hè?
0: Hallo, daar is ons Silke.
1: Daar is ons Silke. Zij heeft mij net een prachtig sjaaltje gebracht. Dus in het vervolg mag ik zo staan zwieren van de fanbassin.
0: Ja, ja.
1: Even aan de camera tonen.
2: Moet je dat erbij?
1: Hallo,
3: hoe warm?
1: Dag grote jongen. Hoe is uw naam? Ik heb het niet gehoord, kom een beetje dichter bij mij.
0: De micro.
1: Eddie.
3: Ready.
1: Ready.
0: Ah.
1: En de dochter?
4: Ik noem Kaylee.
0: Kaylee.
1: Ah. Welkom. Kom erbij. Het zijn nog 5 koeken, dus we moeten rap zijn. En ik dacht al dat ik voor Hans de week koeken had. Amai. Hebben wij nog, ja. Ik wil nog één plaatje opdragen aan ons Stefanie en dan gaan wij ons interview beginnen.
5: Ik heb tijd.
1: We hebben nog tijd. Oh, toch een beetje deur maken, nee. En dat is een mix, een 90s mix. Ik heb die splinternieuw in mijn inbox gekregen. En ja, Tom, vertel daar een keer meer over. Wat is dat? Ja, want kijk, we gaan hem vast aan de stoel halen, nee.
2: Ik wil, hè.
1: Oh, haha. Vertel een keer, wat is er speciaal aan die 90s mix van Stefanie Storm?
5: Ja, dat is eigenlijk, zoals zelf zegt, gewoon een 90s mix die volledig in elkaar gestoken geweest is. Met, ik geloof, 4-5 nummers door elkaar.
1: Ja?
5: Die draagt nu 2 jaar mee, denk ik.
1: En Stefanie treedt daarop op, hè?
5: Ja, dus wij gebruiken daar vuurwerk bij.
1: Ja, dat heb ik gezien.
5: Dus normaal gezien gebruikt ze ook lichtjes in de kledij. Een BH die ook laserstralen
1: zeg,
5: heeft.
1: Maar ben ik in de zot, was dat bij Le Folderant, dat die madame haar tieten licht hadden? Of?
5: Ja.
1: Je bent jouw fluwepakjes, maar vent, dat was schoon, hè. Maar jong toch?
5: Dat klopt.
1: En die madame had zo 2 witte tjoeken op de tjoeken. Het was schoon, hè. Oh,
5: maar als ik aan de tjoepen draait, gaan de licht een eiger.
1: Dat heb jij gezegd. Ik weet van niks. Ik kom daar niet aan, aan de tjoepjes. Silke zal dat misschien weten, maar ik niet. Ja, maar het was echt tof, die kostuums. Daar moet ik jullie voor bewonderen. En ik had gisteren een madame leren kennen. Mm-hmm. Naast mij, Nancy Cornet, denk ik dat haar naam was. Ik kende dat madame niet. Mm-hmm. Ze was van Ronsen. Een hele superlieve madame. Ze heeft mij beloofd dat ze ging luisteren. Dus Nancy, als jij luistert, welkom bij Radio Memory. En ik moet eerlijk zeggen, dat was echt een toffe madame. En ik zei tegen haar van, zeg, ik ben jaloers op die danspakjes. Ik wil daar ook een keer in kruipen. Maar ze hebben dat niet in 4XL, hè? Nee.
5: Ik ken dat probleem.
1: Nee.
5: Maar je kunt wel zo de pakjes van die stardancers aan één naaien. Dat kun je wel.
1: Ah, een dubbelke. Ja, want dat één meisje, dat kind ging zeggen, dat tunneke, ja, dat kan ik met één been in, hè?
5: Ah, dat meisje dat verjaard was.
1: Ja, ze zijn alle twee verjaard.
5: Maar
1: die ene is zo een mager poepje. Alleen ze heeft eigenlijk geen poepje, maar een mager buikje. Maar vent toch. Dan kan ik alleen mijn linkerbeen insteken in dat pakje. Dus dat gaat niet gaan.
5: Nee.
1: Gaan 2 pakjes nodig hebben. Maar het is toch mijn droom om ook zo'n keer... Also, dat zou nog een verrassing zijn, hè, dat ik een keer als drag queen zou optreden.
5: We gaan dat een keer regelen. Ja. Is het goed?
1: Pak u op uw woord, hè, man.
5: Ja.
1: Maar ergens wat dat ze mij niet kennen. Allee, ze kennen mij overal, hè. Ze kennen me overal, maar ja. Goed, wij gaan zo dadelijk ons interview beginnen met onze Vinnie. Maar we gaan nog eerst die 90s mix van Stefanie Storm draaien. Die mag je starten.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
6: Prepare yourself.
7: The diva is now approaching.
6: 3, 2, 1.
7: The show's about to begin.
8: When a queen lays her cards on the table, trying to make a name, looking for

0: popping, baby, but the show must go on.
1: Voilà, c'est amai. The show must go on, hè? Dat zeg je altijd. Een hele mooie mix van Stephanie Storm. En ondertussen heeft ook Silke hier haar sjaal komen ondertekenen.
2: Mooi,
1: en afgeven.
2: Ja.
1: Dus ben jij een zanger? En wil je kennis maken met ons? Dat zijn mijn honden, nou, die kunnen niet zingen. Maar die zijn aan het blaffen op Silke. Wij verzamelen zaaltjes. We hebben hier, sebiet, ga je dat zien, komt er hier van Stefanie een prachtige foto boven. Is die getekend, Stefanie?
3: Nee, nog niet.
1: Oh. Maar van toch?
3: Ik ga die dan speciaal voor jou zien.
1: Ah, ah. Want anders komt hij op mijn muur niet, hè. Zeg, wij hebben hier nog iemand bij ons zitten. Zegt de muziek maar een klein beetje stiller, Tony? Ja. Dag, Vinnie.
4: Goedemiddag.
1: Ja. Dag. Is dat jouw echte naam, Vinnie?
4: Nee, dat is eigenlijk Vincent. Maar Vincent kunnen verfransen, vind ik niet mooi.
1: Vincent.
4: Dat vind ik niet mooi. Ah, okay. Luister ik ook niet als mensen dat zeggen. En Vinnie kunnen niet verfransen, vandaar.
1: Nee, ja, het groot gelijk. Ik had dat met mijn dochter. Ik moest een naam hebben die ze niet konden verkrachten in een taal. En bij mij is het Kelly geworden. En Kelly in het Frans is Kelly en in het Engels is Kelly. En het is allemaal Kelly. Dus goed gekozen, Vinnie.
4: Dank je wel.
1: Vinnie is ook in het Engels. Vinnie, ja, juist hetzelfde. Zeg, Vinnie, vertel een keer. Wie ben jij?
4: Wie ben ik? Ik ben een 52-jarige jonge man die een beetje van zijn passie, een beetje zijn weg wil maken naar...
1: Ja?
4: Ja, een beetje bekendheid, een klein beetje.
1: Ja, ja, ja.
4: Nu, voor de rest, ik heb een samengesteld gezin van 5.
1: De naar... Wacht, we gaan een andere aircooler ook afzetten, want ik hoor u echt zo gemengd. Ja.
4: Voilà.
1: Voilà. Stilte. Wat kan dat goed doen, hè, man?
4: Zalig.
1: Dat ga ik nu ook zwijgen. Ja. Een 52-jarige jongeman. Ja.
4: Een samengesteld gezin van 5.
1: Ja, dat is van de mode nu, hè.
4: Ja, dat is zin. En voor de rest, ja. Wat wil je nog weten?
1: Ja, van waar ben je? Wanneer ben je begonnen met zingen? Vertel ons je geschiedenis.
4: Ik kom van de metropool van het Waasland, Sint-Niklaas.
1: Sint-Niklaas, dat is al de heert...
2: Een shoppingcenter.
1: Tom ook.
4: En wanneer ben ik ermee begonnen? Ik denk 1,5 jaar, 2 jaar geleden, denk ik.
1: Oei, en je hebt dat vroeger nooit gevoeld van ik wil zingen of ik kan zingen?
4: Ik moest van als moeder naar het koor.
1: Ik heb ook een kinderkoor in de messen gezongen.
4: Messen. Dus ik moest
1: maar
4: eigenlijk, ik had geen
1: nadien
4: keus.
1: Mocht ik niet meer.
4: Nee?
2: Dat is te vals.
1: Dat is te vals. Ik ga je biedt nog een anekdote vertellen, maar het is eerst aan u.
4: Dus ik heb dat gedaan in dat koor tot mijn 13, 14.
1: Ja.
4: Dat ik een baard in de keel kreeg.
1: Ja.
4: En dan heb ik eigenlijk niks meer mee gedaan. Niks.
1: Oei.
4: Tot een kleine 2,5 jaar geleden, denk ik.
1: Ja.
4: Is een karaoke gedaan. En toen zei iemand van, hey, doe er iets mee, man. Ik zeg, ja.
1: Wat dacht hij? Wat zeggen die mannen nu?
4: Ja, en dan heb ik eens een wedstrijd meegedaan, waar ik ook de Bjorn heb leren kennen.
1: Ja.
4: En op zich was die wedstrijd geen succes.
1: Geen succes?
4: Nee, omdat... Ik kwam een dag ervoor van Manchester City, van de voetbal.
1: Ja.
4: Ik had een keelontsteking gehad.
1: Ja.
4: Dat werkte echt niet. Nu, ik heb er wel een duetje over gehouden met Houston.
1: Houston hebben we gisteren gezien.
2: Ook gezien.
1: Ook een hele goede zanger.
2: Ja.
1: Die hebben we nog niet gehad in onze show. Dus moest hij een keer willen komen. Hij is hier zeker
2: interview.
1: Wel.
2: Ja.
1: Okay.
4: Dus die hebben een beetje geholpen met mijn nummer.
1: Ja.
4: En toen zijn mensen mij beginnen aanspreken. Ook al was het bar slecht.
1: Mm-hmm.
4: Kaartjes uit, nummers uitdelen. En zo is dat begonnen.
1: Mm-hmm.
4: En toen op een dag kreeg ik een Tom met mijn messenger. En ik lang over nagedacht. Ja. Goed gebabbeld. Mm-hmm. En uiteindelijk besloten van, hup, we doen dit.
1: We doen het.
4: Nog geen seconde spijt.
1: Nog geen seconde spijt.
4: Het is nog maar 2 maanden, dus.
1: Ja, het kunt van de eerste dag al. Als je Tom kent, kunnen van de eerste dag spijt hebben. Ze zijn helemaal testen. Ja.
4: Ik heb het anders ervaren, Tom. Ik heb het anders ervaren.
1: Love you too, hè, Shu. Love you too, hè. Nee. Zeg, en jij hebt zelfs... instrumentale muziek meegebracht, want jij gaat live zingen.
2: Ja.
4: Als dat mag.
1: Ja, dat mag. Maar wil jij het venster dichtmaken, Tony, achter jou? Want wij worden gestoord door het geluid van de auto's en ik wil dat de luisteraars jou horen. Dus jouw artiestennaam is Vinnie.
4: Gewoon Vinnie, ja.
1: En jij zingt live. Ja. Ja, je hebt twee nummertjes meegebracht, zie ik hier. Eentje van Mamacias, Zo ver weg. Mm-hmm. En eentje van Bobby Goldsberry, Honey. We gaan daartussen. We gaan beginnen met Mamacias, denk ik. Voordat wij nog dieper ingaan op jou, gaan wij eerst eens naar jouw stem luisteren. Is dat goed?
4: Dankjewel.
1: Dus goed, bij de micro, want ja, mijn stok gaat zo ver niet. Dus jij gaat een beetje je buksje onder tafel moeten duwen. Ja.
4: Zo.
1: Zo. Ik heb daar goede pikurkes voor, even te vermagen.
2: Voilà.
1: Met een man, 12 kilo al af, jongen. Ja, op 4 maand tijd. Marcheet, hè?
4: Ja.
1: Ja, ja. Wat pakt hij nou hier? Mangiaro.
4: Mangiaro.
1: Ja, ja. Echt super. Heel goed.
4: Duur.
1: Heel goed, ja. Maar ik vind u zo rond ook sexy, hè.
2: Ja.
1: Dus dat heeft ook zijn charme.
4: Ja, dankjewel.
1: Maar een man zei van, dat gaat hij mij liever zien dat ik weer geen buik niet meer heb. Ik zeg, wie zegt dat nu? Vond ik dat tonneken ook wel schoon.
4: Zeg ze thuis ook
1: zijn charme, hè. Ja. Wij gaan live naar jou luisteren. We gaan de muziek, we gaan allemaal heel stilletjes luisteren. Want jij gaat het live voor ons zingen. Hier is Vinnie met de versie van Mama's Jasje en Zo ver weg.
5: Passionele nachten in het heetst van de strijd. Tedere momenten die iedereen ons benijdt. We staan nu voor een tweesprong en weten niet waarheen. Ach, zouden we niet beter blind zijn voor de wereld om ons heen? Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Zonde van de tijd, maar wisten wij toen veel. We waren er 18 en hadden nog niet veel gezien. We deden alles samen, nooit kon het echt kapot. Ja, in al onze dromen stak de sleutel op het slot. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Nu zoveel jaren later en zoveel meer gebeurt, we voelen het nog steeds, maar velen hebben het afgekeurd. Ach, laat ze nu maar praten en laat ze nu maar doen. We doen nu wat we voelen en denken nog veel aan toen. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg.
1: Ja, mij. Een groot applaus, want mensen, het is maar dat je het weet, maar dit is live gezongen, ja, hier bij ons in de studio. Hè. Dus dikke chapeau. Ja. Amai, Vinnie, mijn haar staat echt op mijn armen.
4: Is echt?
1: Ja, echt, jij hebt een prachtige stem.
4: Dank je wel.
1: Het was heel goed. We hebben ons Stefanie, die hier een beetje voor de Nerco gespeeld heeft. Ja, amai. Het is echt mooi, jongen. Dat moet je echt inderdaad verder mee gaan. Ja, je hebt een hele mooie stem.
4: Dank je.
1: In het midden ontbraken zo die backing vocals, maar die zaten te waaien.
4: Te waaien.
1: Maar zo in het midden zo nog een beetje backing vocals tussen zo'n achtergrond, denk ik, dat moet Tom een beetje nog meer afwerken. Zo in die stille momenten dat zo een beetje backing vocals komt. En dan is dat een prima hit en dan moet je dat zeker oppakken.
4: Dank je.
1: Zeker en vast. Amai. Bon. Jij bent 2 maanden geleden begonnen. Hoeveel optredens heb je al gehad?
4: Nog niet echt superveel. Ik ben even aan het denken. Bij Tom heb ik in Velzeke gedaan.
1: Ja.
4: De rommelmarkt. Dat is hetgeen wat Tom voor mij geregeld heeft.
1: Maar je stond toch niet tussen de rommel?
4: Nee. Ja. Dus dat had Tom geregeld. Al de optredens die ik nu nog heb staan, zijn voorlopig van mij.
1: Ja.
4: Maar dan Tom gaat mijn agenda volzetten, heeft hem beloofd.
1: Dat denk ik dat wel gaat gebeuren. Ik denk dat daar waarschijnlijk al iemand belt die een vraag wil stellen aan jou. Hoe kunnen de mensen jou boeken? Dat is eigenlijk een domme vraag. Hè?
4: Oh ja. Via Tonessa.
1: Via Tonessa. Ja. En dan treed jij gewoon op. Voor hoe lang je optreden, hoe lang duurt dat ongeveer? Ja. Hoeveel nummers zing je?
4: Als het van mij afhangt, zing ik er 110.
1: Oeh, dat is veel, hè?
4: Ja.
1: Maar... dan kun je zo'n half uurke, 3 kwartier, kunnen maken.
4: Een uurke moet wel lukken.
1: Een uurke, ja. Maar dan, is dat allemaal live? Nee, toch?
4: Jawel.
1: Allemaal live. Dit zijn uw 2 nummers, waarschijnlijk een beetje jouw favorietjes die jij hebt meegebracht.
4: Eigenlijk niet. Mocht mijn favorietje niet brengen.
1: Ah, die moet nog uitkomen waarschijnlijk.
4: Nee.
1: Ja, het is weer van die prioriteiten.
4: Nee, uiteindelijk mijn favoriet nummer is Kryptonite van 3 Doors Down.
1: Wauw.
4: En ja, dan moeten we nog wel eens roepen. Het is ook zondagmorgen, dus het moet een beetje rustiger zijn op mijn stem.
1: Ja, ze zijn al wakker nu. Het is bakant 12 uur, ze zijn al wakker. Een heel, heel, heel mooie stem heb jij. Heb jij echt zo, dat je zegt, die doelgroep wil ik bespelen? Zeg jij zo van, ik wil de jongeren, zo tussen 20 en 40, of zo tussen 40 en 60, of van 60 tot 90, dat kan ook, hè?
4: Liefst dan allemaal.
1: Allemaal.
4: Ja. Ja. Dat, ik, in mijn repertoire dat ik heb, zit wel voor ieder wel iets in.
1: Ja.
4: Dus nu zelf zou ik zeggen van ja, hier komt het 40ers, 50ers, van mijn tijd.
1: Ja.
4: Maar goed. Ik pas mee aan.
1: Oké. Okay. Goed, we gaan een keer luisteren wie dat er aan de telefoon hangt, want dat zullen waarschijnlijk mensen zijn die voor jou bellen. Goedemiddag, met wie spreken wij?
6: Goedemorgen, middag.
1: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
6: Het is Jonathan nog eens.
7: Ah, Jonathan!
4: Dan hoor ik je ook eens.
1: Jij is dat toch een
6: bedankt, ik ben op weg naar mijn optreden in Torhout. En ik was, zoals altijd, naar Radio Memory aan het luisteren. Ik had een tijdje geleden een filmpje gezien van Vinnie.
1: Ja.
6: En ik had toen met Tom gecommuniceerd, zijn manager. Maar ik ga zeggen, Vinnie, amai, chapeau wat dat jij nu doet. Want ik heb eigenlijk, ik hoorde geen muziek, ik hoorde alleen maar a cappella stem.
4: Oh.
6: Amai, ik ben aangenaam verrast, want ik vind op die korte tijd... Amai, jij bent enorm vooruit gegaan, vriend.
1: Jij hoorde geen muziek, wij hoorden wel muziek. Koopt u een nieuwe radio? Maar koopt u een nieuwe radio?
4: Dank u wel voor het compliment.
6: Ik ben via mijn radio aan het luisteren.
1: Je moet via onze app volgen en daar heb je normaal wel muziek gehad. Dus,
6: maar het was gewoon, ik wou gewoon even melden, dat was gewoon fantastisch. Dat was heel mooi. Zeker doordoen. Welkom in de show, beste vriend.
4: Dank je wel. We zullen elkaar weer eens tegenkomen, denk ik.
1: Wat zou je denken? Steken we Rijm ook bij in ons groepje? Het is ook een vent.
6: Tuurlijk. Doen.
1: Voilà. Doen.
7: Okay. Ja.
1: Voilà, ik zal dat allemaal
6: en een keer... En ik wil zelfs een cadeautje geven naar Vinnie.
1: Aha.
6: Ik zat ze te luisteren naar zijn stem.
1: Ja.
6: Natuurlijk, als dat mag van zijn management, hè, want dat is niet altijd eenvoudig. Managers beslissen nog altijd.
2: Ik ben aan het luisteren naar Jonathan.
6: Een paar jaar geleden een leuke single uitgebracht. De zon streelt je uit.
1: Ja,
6: en ik denk wel dat dat iets voor u zou zijn, dus als het aan mij ligt, mogen jij dat gerust op je optredens brengen. Dan wil ik u zelfs de originele band van mij doorsturen.
1: Dat is toch een schatje.
2: Bravo!
1: Dat is toch een schatje als Jonathan.
8: Hé, hey, maatje, Tom hier, hè?
9: Hey Tom.
8: Ça va?
9: Goed, goed, nee.
8: Goed, goed, goed. Zeg, dikke merci dat hij dat mag doen, hè, van u.
9: Wat lief?
8: Dikke merci dat hem dat mag doen van jou.
9: Tuurlijk, tuurlijk. Ik denk dat dat zo een artiest is die ook ambiance kan brengen.
1: Ja, ja.
9: Er zit iets in zijn stem waarvan dat je zegt van, er zit meer in dan enkel ballades, ambiance. Ja. En de zonstreeltje huid hangt daar tussenin.
1: Ja, dat is een heel mooi liedje.
9: We en bij deze wil ik deze nieuwe artiest erin steunen.
1: En wij, we zullen het straks eens draaien, dat liedje. Dan hoort hij het al. Ja. Zet het
9: dus
1: maar klaar.
9: Stuur mij morgen een mailtje of een berichtje, Tom. En dan regelen wij alles. Stuur ik je alles door.
8: Super.
9: En dan kan Vinnie dat beginnen studeren.
8: Super. Ideaal, perfect.
1: Je weet wat ik gezegd heb, met 10% van mij. Ja, maar heel ik heb dat tegen Stefanie ook gezegd. Eigenlijk voor u is dat 15 als je begint.
4: Voilà. Ja. Kunnen die van zijn gage houden?
1: Ja, van 6 stukken.
4: Ah, ja, cool.
1: Ja, jij moet maar overeenkomen. Hey, onze steun heb je binnen. We hebben, Jonathan, we hebben nog een liedje te goed. Hij gaat nog Bobby Goldsboro en Honey zingen.
9: Klopt. Oké, okay, top.
1: Heb jij je plaatje gehoord voor onze lieve schatke daar, Tiamo?
9: Ja, ik heb het gehoord. Dikke merci, Radio Memory, top. Fantastische radio. Blijven luisteren, iedereen. Heel belangrijk.
8: Hey, Jonathan.
9: Ik ga gewoon allemaal naar de verjaardagshow komen.
8: Ja. Jonathan, ik heb wel een vraagje. Anders moet ik...

0: Donc ça,
1: un hebt uitdaging aan. Een hebt uitdaging aan. Zeg Jonathan, kijk hoe voor ja. U. Hè? Zie je dat je niet te zat zet, ze biedt als je terugkomt? Ah ja, jij drinkt niet, dat is waar.
0: Dat was geen alcohol, dus, we hebben nog een drukke middag.
1: Ja. Is ons Julieke erbij?
0: Babi?
1: Is ons Julieke erbij? Of,
0: Nee, het vrouwtje is thuis. Onze kleinste, onze Sanneboy is een beetje zietjes.
1: Oei, van de warmte
0: waarschijnlijk. Door het warme weer.
1: Ja,
0: En ja, onze andere prachtige kinderen zijn ook thuis.
1: Ja.
0: Dus ja, natuurlijk, ja, er moet iemand gaan werken, er moet iemand voor de kindjes er zijn.
1: Sorry, het is uw madame die aan het werken is, hè? Niet jij, hè?
0: Ik ben nog onderweg.
1: Ja.
0: Ik ga straks die opdrachten gaan afwerken.
1: Jij gaat een beetje bijverdienen, want het is uw vrouw voilà. Dat werkt. Hè? Zeg, Jonathan, bedankt voor te bellen. En tot de volgende
0: week. Dankjewel.
2: Tot volgende week zondag, hè, Jonathan?
1: Ja, tot zondag.
0: Ja, tot zondag.
2: Yo, Hilde, we hebben nog iemand anders en een bekende BV ook. We gaan luisteren.
1: Een bekende
2: ja,
1: BV?
2: Ja, we gaan luisteren.
1: Goedemorgen. Goedemiddag.
3: Goedemorgen.
2: Het is de Bjorn.
1: Hey. Hey.
2: Hey. Yo.
1: Dat is nogal wakker. Het is een Tomessa-show of zoiets.
2: Hij is al wakker, de Bjorn.
1: Zit al wakker, Bjorn?
3: Ja, ik ben al wakker.
1: Amai. Zeg, hoe vond je gisteren uw feestje?
2: Ja?
3: Super, hè?
1: Ah, ja. Ja, het was super.
3: Voor herhalen en vastbaar, hè?
1: Ja. Amai, ja, zeker. Schrijf ons allemaal zeker in.
2: Ja.
1: Is het er al verschillen naar mij gestuurd? Non de Dieu, ik had geweten, ik was meegegaan.
2: Ja.
1: Ah, ik zeg, ja.
2: Voilà.
4: Ja, Bjorn, hetgeen wat ik gezien heb, was super, hè, man.
2: Ja.
4: Het was echt goed.
3: Dank u wel, Vini. Dank u.
4: Echt.
1: Waar ben jij daar gisteren? Ik heb niet gezien.
4: Nee, ik moest mijn stem sparen.
2: Ja.
1: Ah, oh, moest je stem sparen. Ja, ik ken dat. Nee, het was super, Bjorn. En ik wil jou vooral eens feliciteren, want dat mag ook een keer gezegd zijn. Toen wij binnenkwamen in de zaal, hadden wij allemaal zoiets van... Wauw, dit hebben wij nog nooit gezien. Die zaal, die was af, die was top. Die was prachtig, met dat blauw licht. Het was precies of wij kwamen in... In de paleis binnen.
2: Ja,
1: dat gevoel hadden wij. En chapeau, want ik weet dat jullie daar met je groep...
2: Organisatie.
1: Voor gewerkt.
2: Ook allemaal
1: voor,
2: goed.
1: Voor je papa ook een dikke, dikke proficiat. Mm-hmm. Want die man heeft heel veel gedaan. Maar wij voelden ons thuis in een paleis. En wij hebben genoten zoals koningen.
3: Dat was de bedoeling, hè. Dat was de bedoeling.
1: Ja, maar... We gaan naar redelijk veel optredens en in veel zalen, maar we hebben dat nog nooit meegemaakt, zoiets. Eerlijk waar. Ook de manier dat die tafels gedekt waren met die hapjes zo en
2: En die, en die mooie bieken, hè? De stilo.
1: Ja, die zitten in mijn zakken, hè.
2: Ah.
1: Ik heb bieken van Ambi Bjorn nu. Moet er iemand in de kolen? €50. Ja, ik stort door 25% naar Ambi Bjorn. Stort ik door. Hè. Ja. Nee, hey, Bjorn, wanneer kom jij nog iets naar onze studio?
3: Ja, we gaan dan een keer moeten voor afspreken.
1: Ja, want jouw nieuwe plaat, wanneer komt ze officieel uit?
3: Denk zo snel mogelijk, want ik ga, ik denk dat Tom, dat ik met Tom nog een keer ga moeten
2: bekijken
3: voor alles op te komen zetten, want dat heb ik ook beloofd, om er nog een paar nummers op stick te zetten en naar jullie door te sturen.
1: Ah, tof.
3: Dus dat komt sowieso zo snel mogelijk af.
4: Ja, Bjorn, vandaag niet, want zijn oogstjes zijn heel klein.
3: Ja.
1: Maar ik heb jouw plaatje al, hè. Ze biedt een keer. Ik ga draaien, hè. Ze biedt, hè.
2: Ja.
1: Dat komt dik in orde. Vrij goed.
3: Okay.
1: Zeg, Bjorn, bedankt voor te bellen. We gaan onze kameraad...
3: Ja, jullie ook bedankt om te komen. En,
1: ja.
3: Ik weet wel, voor volgend jaar is het sowieso in de maand juni dat het zal doorgaan, dat weet ik ook al.
2: Ja. Ja.
3: En, maar ik moet nog wachten op bevestiging, het zou misschien 19 juni zijn. Maar ik moet nog bevestiging van dat
1: volgende.
3: En van de andere artiesten. Hè. Dus ik moet nog een keer kijken voor de rest. Hè, maar.
1: Ik moet ook iets zeggen, bij jullie minder gekend, maar onze Frank van Damme, die stak er wel met kop en schouders bij de zanger, bij de zangers bovenuit. Dat moet eerlijk zijn.
3: Super.
2: Ja.
1: Dat is een schat, dat is een topman. Die zit in ons hart hier ook bij Radio Memory. Is hier ook vaak te gast. En die kan verdoemende stukjes zingen en ambiance maken. Hè. En daar moet je een keer meer. En die mogen we wel terugvragen. En nog een tip, de John Dennis doet dat ook goed. Hè.
2: Ja.
3: Ja, dat is ook
1: een knop. Maar ik kan er u zo nog een stuk of 10
2: op... En Sammy Moore.
1: Sammy Moore.
2: Steve Thielens, Larissa.
1: Ja, maar die komen allemaal bij ons.

0: hè.
1: Ja, ja. Ja, Jordi van het net.
2: En investerende presentator.
1: Ja.
0: Wat hè?
2: Investerende presentator.
1: Een goede presentator, hè, investeren.
3: Ja, gelukkig dat ik geen micro heb, maar ik kan wel roepen, hè.
0: Ja, ja, wij hebben een goede presentator. Een special
4: event. Ja, de beste showqueen van Vlaanderen.
0: Ja. Niet vergeten.
5: Ja.
0: Goed. Bjorn, wil jij nog een speciaal plaatje horen?
5: Nee. Ik wou jullie gewoon super bedanken voor jullie aanwezigheid van gisteren.
0: Dank u.
5: En daar dikke merci van. En tot snel.
0: Tot okay. snel, Bjorn.
1: Dag, Bjorn. Jo, dag, jo, dag.
0: Nee, ik meen dat echt oprecht, want wij zitten op zoveel evenementen. Radio Memory gaat overal naartoe, steunt de Vlaamse zangers. En dat is bij jullie allemaal al gebleken. En ook onze andere zangers allemaal. Je ziet, de muur is al behangen met sjaaltjes. Maar wij weten ook dat het voor jullie belangrijk is. We draaien ook jullie platen. We steunen jullie. We gaan overal mee naartoe. En dat is een hele belangrijke. Wat ik zie, is dat die klok daar verdacht veel begint te... Die gaat 2 minuten achter, dus het is 53.
1: Ja.
0: We gaan eerst afscheid nemen.
2: Ja.
0: En dan mogen ze in.
2: Oké, dank u.
0: Is goed. We gaan afscheid nemen van jou. Ik zou zeggen, kom zeer binnenkort een keer terug.
2: Doe ik.
0: Met meerdere platen. Hè? En dan maak ik een keer tijd voor u alleen.
2: Dat is goed, ja.
0: Maar... Laat ze maar thuis dan.
2: Dus dat.
0: Maar ook een dikke merci aan ons Stefanie Storm.
1: Ja.
0: I love you. Dat is ons hartje. En dan ook aan Tom en Vanessa. Hartelijk bedankt om tot hier te komen. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Wij gaan nu genieten, want na ons is er een programma. Ik heb vergeten wie het was.
1: Ik ga kijken. Wacht, ik ga... Ik ga kijken... Wacht, hè. Mark Huilenbroek.
0: Ah, ja. Met Showtime.
1: Ja.
0: Heel mooi programma. Die begint om 12 uur, dus we gaan het een beetje inscannen.
1: En dan Jan Verhoeven.
0: Ja.
1: En dan ben ik het weer.
0: Ah ja, en dan Studio NL.
1: Ja.
0: En Tony die draait alleen Nederlandstalige platen. Zaterdag en zondag 2 uur, dus... Je mag zeker zijn, je komt ertussen.
1: Ja.
0: Voilà, wij gaan nu nog de tijd die ons rest eerst luisteren naar Vinnie. En dan kijken we of we nog tijd hebben voor...
1: Jonathan. Totaal,
0: nee.
1: De zon streelt je huid.
0: Maar die gaan we erachter zetten.
2: Ja.
0: Bedankt allemaal voor te komen. Bedankt jullie allemaal voor te luisteren. Veel plezier nog met de rest van onze collega's op Radio Memory. En je kan de hele dag eigenlijk vandaag bellen voor jouw favoriete plaat. Want we hebben zo ons vaste mensen... niet echt kunnen horen. Dus, maar ook top voor de mensen die gebeld hebben, die jullie kennen. Die, Alex, ook een hele dikke merci. En dat doet ons warm in ons hartje, dat de familie van Radio Memory vergroot. Tony, bedankt voor jouw hulp, want zonder jou zou ik het niet kunnen.
1: Voilà.
0: Nancy, jij ook.
6: Graag
0: je bent mijn rechter en mijn linkerhand, dat weten jullie. En wij gaan nu luisteren naar een prachtslauw. Een prachtslauw. Bobby Goldsboro en Honey, gezongen door Vinnie.
7: See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad the first day that she planted it. Was just a twig. Then the first snow came, she ran out to brush that snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed until I cried. She was always young at heart and kinda dumb and kinda smart, and I love her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly lately show. And honey, I miss you, and I'm being good. and I love to be with you. If only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad. But what the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flower blooms and robin sings, she went away. And honey, I miss you. And I am being good. And I love to be with you.

0: Ik mag nog een keer spreken.
1: Ja.
0: Dikke chapeau, Vinnie. Nee. Wij staan hier allemaal mee als een mondor. En dikke applaus voor jou. En hebben wij nog tijd om heel even het liedje...
1: Heel vlug, een stukje van Jonathan. En dan is Mark Hallebroek.
0: Ja. Groetjes!
1: Okay. Jo, tot straks. Jo, dag.

0: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: En 3. 2, 1.
7: Here comes the music.
8: Hey, Mark Hallebroek.
9: Showtime. Are you ready?
10: I'm ready.
9: Go!
11: Music.

zag ook een live versie van uit de jaren 80. Dit was de studio versie uit 1977. Peter Gabriel en zijn Salisbury Hill. Er zijn maar weinig artiesten die middel van platen vertellen waar ze wonen. Deze Peter Gabriel geeft gewoon zijn adres mee. Die woont namelijk bovenop die Salisbury Hill. Beetje nadelig, als je dat dan zingt, dan komen alle fans naar je huisje kijken. Maar goed, gezegd is gezegd. Enfin, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Met ook nu alweer een speciale gesprekspartner. Het is iemand die maar één hit heeft gescoord. Het is een Argentijn en we kennen hem van de wereldhit La Bomba. Ik heb hem een jaar of 20, ja, misschien ietsje meer, mogen interviewen door middel van een tolk, want de man sprak niet zo goed Engels en mijn Spaans is ook niet die datje. Dus daarover straks een, ja, misschien wel kort gesprekje, een eenmalig item in onze show. Een gesprek met niemand minder dan King Afrika, bekend van de hit La Bomba. Linda van Zweden, hier is ABBA en Lay All Your Love.

muziek van ABBA, dat is tijdloos natuurlijk. Hè. De hitmakers van Dancing Queen, van The Day Before You Came, van Eagle, maar ook van deze Lay All Your Love On Me. Muziek uit Zweden in deze Showtime. Ja, ABBA hebben fantastische meezingers gemaakt, ook dansbare platen en vooral happy melodietjes. Laten we een keertje lekker zot doen, laten we crazy doen, samen met Seal. Dit is Crazy.

0: is zijn carrière begonnen bij Adamski en de wereld heet Killer, want hij was de stem in de Killer van Adamski. Seal dus met Crazy. Ik heb nog een special guest mee uitgenodigd vandaag.
1: Hallo, met Wendy. En dag, Maartje Heidenbroek.
0: Oei.
1: Een lekker ontbijtkok. En doe maar niet aan je broek, hè. Dag.
0: Straks King Africa in de show. Nu alvast Wendy van Wanten met een nummer van Barbara Streisand uit 1980. Zij coverde het in 2006. Hier is haar versie van A Woman.

Met deze plaat wou Wendy van Want duidelijk bewijzen dat ze ook kon zingen. En dat heeft ze bewezen in 2006, 20 jaar geleden. I Am A Woman In Love, dat nummer is van Barbara Streisand. En dan een beetje Nederland-België. Wie wint is bijzaak, hier is Aaron Blommaert en Zoe Livet.

0: Gaan voor live sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon.

0: of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Here comes the music.
7: Hey, Mark Hallebroek. Showtime.

0: met een simpele piano dat toch nogal rock'n'roll kan spelen. Jerry Lee Lewis deed dat, de hitmaker van The Great Balls of Fire. Je kon luisteren naar What Did I Say? En dan de hitmaker van La Bomba. Dit is King Africa, straks voor het plaatje volledig. Een goede 20 jaar geleden was het een hit. Ik heb de man toen mogen spreken en ik vroeg hem, King Africa, dat is toch niet die echte naam, hè?
1: No, no, it's my real name. My real name is Alan.
2: And are you from Africa? Are you born in Africa?
1: No, I'm born in Argentina, uh-huh. In República Argentina.
2: And where are you living now for the moment?
1: I'm living in the moment in Spain. With I am staying in the tour in Spain with 5 months.
2: Mm-hmm. And are you staying in Spain forever, or are you ever going back to Argentina?
1: I'm going back to Argentina October 15. Mm-hmm. I'll return to my country.
2: Yeah. So yeah. In 2 weeks. Was it a nice stay in Europe?
1: I'm returned to my country for 10 days.
2: Oh yeah.
1: Only. And before return to Spain,
2: yeah.
1: Continues my tour in Spain,
2: mm-hmm.
1: And promotion in Portugal, Bélgica, Italia, Alemania, etc., etc., etc.
2: Why choosing for Spain to stay and not Italy or Germany or Belgium, our nice country?
1: Dile porque es más fácil por la lengua, o sea, habla mi mismo idioma. Y bueno, fue el que me abrió las puertas a toda Europa, ¿no?
3: Es gemakkelijker voor de taal, wordt dezelfde taal gesproken. Het is ligt zo'n beetje in dezelfde lijn van Argentinië, terwijl België weer een totaal ander land is.
1: Mm-hmm. This beautiful voice is my traductor, Nina.
2: Ah, welcome also.
1: Welcome, Nina.
3: Thank you.
2: This summer of 2000, was really your summer. We played a lot your record, La Bomba.
3: Que se ha oído mucho tu La Bomba. Que todos los radios han jugado.
1: Yeah, it's the hard summer with the bomb. This no, it's the bomb, it's the atomic bomb.
2: Yeah. But why singing about a bomb? What kind of bomb is it? I have the lyrics, but I don't understand Spanish. What's about
3: sobre
2: a bomb?
3: Una bomba?
1: Ah, de la bomba se le dice a una mujer cuando tú ves una mujer muy bonita. When you see one girl beautiful, the most beautiful, you say for her, you are the bomba, la bomba. Bomb in my country is beautiful, is the most, is wow, sexy, sensual.
2: Sensual. And so is it kind of sex bomb also, or that's another thing?
3: ¿Es lo mismo que sex bomb o es algo completamente distinto?
1: Es similar, es similar, es sex bomb, I'm the only bomb. Mm-hmm. Sex bomb is more, is more
3: hot,
1: more sexy and more hot, you know, but yeah. The bomb is es un complemento, ¿cómo se dice?
3: Compliments
1: for the girl, you know?
0: Ja, het is een soort van complimentje voor een meisje. Het gaat hem niet over een atoombom natuurlijk waar hij over zingt, of een andere bom of een oorlogswapen. Het gaat gewoon om een mooie meid, een bom, zeg maar. Hier is King Africa. Bom!

Een zomerrit uit de Nillies van King Africa en La Bomba. King Africa is niet zijn echte naam natuurlijk. Zijn echte naam is Alan. Hij is afkomstig uit Argentinië, is daar DJ, producer. En ten tijde van deze La Bomba scoorde hij deze hit vanuit Spanje om zo Europa te veroveren. Het dansbare La Bomba. En nu, safety dance.

Ja, bij ons bent u veilig, u luistert veilig, u danst veilig met de safety dance van de Man Without Hats. Straks een toch misschien wel strafverhaal van een hele bekende zangeres. Een heel bekende zangeres die ontdekt werd lang geleden door Paul McCartney van de Beatles. En dat is toch niet de eerste, de beste. Die zangeres had uiteindelijk ook nog een soort van hobbybandje waarmee ze een soort van one-hit scoorde. De naam van het hobbybandje was toepasselijk Hobby Horse. En ze scoorde deze zomerhit.

Van Hobby Horse en de Summertime, Summertime. Ik zei het al, je hoorde eigenlijk een bekende zangeres in deze Summertime. En dat was niemand minder dan Mary Hopkin. Mary Hopkin, ooit ontdekt door Paul McCartney van de Beatles. Mary Hopkin scoorde eind jaren 60, begin 70 een aantal hitjes, waaronder Goodbye en vooral Those Were The Days. En dan had ze als hobby samen met haar man Tony Visconti deze hobbygroep Hobby Horse uiteraard. Niemand minder dan deze dame zong later ook nog als backing vocals bij onder andere Ossibisa, bij Sparks en bij Alain P.

Maar later misschien op deze Dr. Pressure van Milo. En misschien dansen jullie nog altijd op muziekjes anno 2026. En dat kan op de nieuwe van DJ Felix de Laat. Last Frequencies, send it and leave it all.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Here comes the music.
6: Hey Marco.

De sprookjes, natuurlijk. Ze waren happy together. Leefden veel en kregen lange kinderen. Of zoiets. The Turtles met Happy Together, beste vrienden. Dit is de Showtime op je radio. En ik heb ineens of wat vergeten pareltje. Een nummer dat je misschien toch aan iets zou moeten doen denken. Luister eens goed. De violen. Het ritme. We zitten in de jaren 70 van vorige eeuw. Komt er al iets? Denk je misschien, Electric Light Orchestra? Of The Sparks? Ja, je zit in de buurt. Het verhaal doe ik straks wel. Eerst luisteren. Hier is Anita.

Anita Garbo. Haar achternaam is Anita Ferrari. En het nummer doet, geeft u denken aan de sound van het Electric Light Orchestra. Of een beetje van de Sparks zelfs. En dat is natuurlijk mogelijk, want deze Anita Garbo zou destijds een relatie gehad hebben met Jeff Lynne van het ILO. En sommigen zeggen zelfs dat Jeff Lynne het nummer zou geproduceerd hebben, al staat dat nergens te lezen op de hoesje of zo. Dus we zullen het nooit te weten komen. Dit zangeresje is 16 jaar in 1982. De zangeresje van Bobo Bobo. Hier is Do You Wanna Hold Me?

0: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marken, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey Radio Memory, joehoe, Chuck Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
3: Radio Memory's hitschijf.

Het klinkt als een hippie-slogan, maar stiekem gewoon een meezinger van je welste. De Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Dit is Veroveren op de Radio met alleen maar de leukste klassiekers uit de jaren 70, 80 en...

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Gazemo met I Like Chopin. Melancholisch Sinterpop uit 1983, geschreven door een Italiaan. Dus nee, Chopin heeft er dus echt niets mee te maken. Maar het klonk toch wel chic, hè?

Een knaller uit de film La Bamba. En eigenlijk is het de cover van Richie Valens. Maar geef toe, dit knalde alsof het gloednieuw was. Come on, let's go van Los Lobos.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Jopsa, we zijn ermee vertrokken. Zondagmiddag, tropisch warm hier in de studio's van Memory Radio. 30 graden. Ook een dankwoord aan onze voorgaande collega Rudolf Stevens. Neem je mee tot 4 uur Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit Nederland-België. We draaiden Jonathan, Viva Cerveza. En dan eentje van Cynthia, Tijd voor Gezelligheid. Tot 4 uur gaan we het gezellig maken. Met zometeen Sam Horis en Inzayer. In de tijd een grote hit voor Johnny Walklin. En in de jaren 80 door Ron Zwan.

Jij kan nog altijd bellen voor jouw favoriete Nederlandstalige plaat. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Ergens rustig op het terrasje in de tuin. Moet kunnen, hè? 02-6699-660. Het is wel bekend telefoonnummer. En het is een gratis nummer. Dus je moet je niet generen, hè?

Een meneer die we gisteravond live van ons werk gezien hebben in Kluisbergen. Andy Bjorn met zijn nieuwe single Feest in de Tent. Beetje ambiance mag er wel bij zijn op deze zondagmiddag. Tropisch warm. Een goede raad dat ik je kan meegeven. Genoeg drinken. Moet kunnen. Favoriete Nederlandstalige plaat. Laat mijn vrouw Nancy weten op ons gratis studionummer 0266996660. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. En we blijven ze maar doordraaien. We draaien Wim Sutar en allemaal.

Jullie zijn massaal aan het luisteren. Zowel via de stream van de radio en ook via Facebook. Onze Tom, Vanessa, Patricia, Sonja Lievens, ook Wendy Hendricks. En ook mijn vrouw Nancy is aan het kijken en het luisteren naar Radio Memory Studio NL. Ik heb voor jou zometeen Kevin Nuiten uit Nederland. Ik verscheurde je foto. In de tijd een grote hit voor Koos Albers. Hier op deze zonnige zondagmiddag mag je wel zeggen.

0: Ik zei het al, origineel komt ze van Koos Alberts. Ik verscheur uw foto. We draaien de Kevin Knighton. Blijf hangen, blijf luisteren hier in Studio NL, Radio Memory. De beste muziek hoor je hier bij ons. Hè. Tot 4 uur tot aan Mario de Vries. Tournee Generaal, de beste Nederlandstalige platen. Met zometeen Danny Nicolai en 1000 sterren.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Radio Memory.
6: Prettig weekend.

0: als we nu een mooie plaatsen draaien, dan zou ik het eigenlijk niet weten wat we hier komen doen hier bij Radio Memory. Danny Nicolay, 1000 sterren. Blijf erin geloven. Kreeg ze net een telefoon binnen van Rooske uit Assen. Zij vroeg een plaat aan voor haar beste vriendin Hilde, voor Yves Kelly, Tony van Meveren, Nancy, alle luisteraars en alle andere DJ's van de Radio Memory. Vanwege Rooske uit Assen. Mochten we meneer draaien die er ook zal bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagsshow 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. We krijgen daar optredens van onze Peter Jonathan, ook Pascal Montani komt langs, Silla K, ook Sammy Moore, Frank van Damme, Sean Dennis, Larissa en Jordi van Nets. Als je graag een kaart wil kopen, wel kan je verkrijgen bij alle medewerkers van Radio Memory, als ook hier in de studio's van Memory Radio Herasbergse Straat, 105 in Galmaarden. En ook bij Tony van Beveren in Nienhoven kan je kaarten kopen voor onze tweede verjaardag. Show, of anders via de media, Facebook, Pascal Heijman, kun je een berichtje achterlaten en dan kan je ook eveneens kaarten kopen. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij, want de kaarten gaan al heel vlug de deur uit, hè. Dat is de meneer die er zal bij zijn op onze tweede verjaardag van Radio Memory. Een datum om te onthouden, hè. 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. We draaien de man met een prachtige stem, Jordi van het Nets, Laat me leven.
1: Nee.

0: Mooie single was deze van Robbie Straven. De ring die je draagt.
1: Ontneemt mij het geluk van mijn leven.
0: Voor de mensen die van stemmen, welkom. Dit is Radio Memory. Vanuit Jottegem Galmaarden zitten we. Tot 4 uur Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland uiteraard. We gaan deze draaien. Origineel komt ze van Louisa Fernandez. Hè? They love you, you love me. We draaien Jennifer Burton, What You Gotta Do. En straks op aanvraag gaan we een plaat draaien voor al de mensen die zitten te kijken en te luisteren via Facebook. Als ook voor mijn tante Christian daar in Dunderlee, Willy en de kleine Renske. Gaan we een draaien van Danny Derover. En we draaien Als het leven naar liefde smaakt. Goedemiddag allemaal.

0: deze plaats zullen we tante Christian, Willy en Renske daar in Dunderlee wel tevreden maken. Danny erover, als het leven naar liefde smaakt, blijf hangen, blijf luisteren. Na onze reclame hebben we Silla K. En gelukkig zijn. En dan gaan we weer naar Nederland met Jan Bigel en Lege Pullen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. We draaien de Jan Biggelen in Nederland, hè? Lege pullen. Normaal gezien hadden we deze morgen onze enige echte Yves Segers op interview. Maar die heeft hem verontschuldigd, is momenteel ziek. Als ik me niet vergis, komt hij terug 17 juli op een zondagmorgen. Voor een nieuwe interview hier bij Radio Memory. Als je graag een favoriete plaat wil horen, laat het Tony van Bever weten. 0266-99660 krijg je mij aan de telefoonlijn. Aha, moet je maar proberen. Het is zomer op de radio. We gaan graag schrijven.

0: ook aan de zee zitten ze te kijken en te luisteren naar Radio Memory.
1: We gaan dansen in de zon.
0: Yves Segers draait weer. De man die je kent van Waar zijn die handjes? Red ik het uit? Waar is mijn vleeskroket?
1: Komen samen.
0: Blijf hangen, blijf luisteren. We gaan een romantische plaat of twee gaan draaien. Origineel komen ze van Jacques Herp. We hebben ze meegebracht door onze goede vriend Marco uit Nienhoven. Een man mag niet schuilen. En dan draaien we er eentje. Speciaal voor alle fans van Wiltura. Als ook voor Tinneke, Runne en de Jurgen daar in Geluwe. Draaien we er eentje van Wiltura.
2: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
3: Radio Memory.
4: Prettig weekend.
0: En ondertussen kan je nog altijd bellen, hè? 02-6699-660.
5: Als je vrouw...

0: We gaan stilzaal richting 3 uur.
1: Aha.
0: Niet treuren, we gaan er nog een uurtje bij doen. Tot 4 uur de beste Nederlandstalige bladen in België en Nederland. Radio Memory moet je zeker vastzetten op jouw internetradio. Of anders via jouw smartphone. Via Play Store de app van Memory downloaden. Dan kan je ons bekijken en beluisteren. Draai de Vultura, denk je nog wel eens aan mij?
1: Af en toe nog wel eens denken.
0: We gaan zometeen nog indraaien van John West en Lange Frans. Mijn schat, mijn vrouw. In de tijd een grote hit voor Barry White. You're the first and last, my everything. Ook onze Nieuw is hier al toegekomen. Ze ziet er stralend uit voor vandaag.
2: Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marken, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een recordaantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, Radio Memory. Joehoe. John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
6: Radio Memories, hitschijf.

Nieuwe single van onze Silke. Een dame die vorige week op interview was. En ook deze morgen een sjaaltje komen binnenbrengen heeft in de studio. Laat de liefde binnen is haar nieuwe single. Als je geroepen voelt. Wel, wij zitten op de Gerasbergse straat 105 in Galmaarden. Je kan ons altijd een ijsje komen brengen. Tropisch warm hier in de studio. 31 graden. 9 minuten over 3 geworden. Haha, we zijn er weer vertrokken. Japsakee. Gaas geven. Tot 4 uur neem ik je nog mee. Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Tot aan onze Mario de Vries met Tournee General. Ook ons Cindy de Koeman komt nog langs. De moeite waard om blijven te luisteren. En ook de mannen van de Nachtvlinders. Onze alias Danny de Groot. Blijf hangen, blijf luisteren. Ik heb zometeen voor jou René Ridley. Jij bent mijn droom. In de richting van Moeke Nadine. Cindy en Jarne daar in Hekelgem. En dan draaien we nog eentje van Paul Severs.

En ondertussen kan je nog altijd bellen, hè? 02-6699-660. Dat is een gratis studionummer, hè? Je moet dus maar een keertje proberen. Krijg je Tony van Bever aan de telefoonlijn. Zowel mijn vrouw Nancy, je mag nog kiezen.

Zoals ik al zei, gaan we nog één draaien van Paul Severs, 1972. Ik heb rozen voor je mee. Toen waren we 3 jaar jong, want ze had de tijd heel snel. En dan moeten we één draaien van Geert en Vivianne, het Bever Sint-Niklaas, Koos Albert. Ik slaap vannacht wel op de bank. Voor alle luisteraars en alle DJ's van de Radio Memory op deze zonnige zondagmiddag.

0: Radio Memory draait muziek voor iedereen, hè?
1: Ik slaap vanavond.
0: Wereldwijd kan je ons beluisteren. Ook in Oudenaarde zitten ze te luisteren. Wachtsebeke, over Boelaren, Moerbeke, ook in Spanje. Ook in Hofzaden, Aalst. Breda, noem maar op, hè. Jullie zijn wereldwijd aan het luisteren naar Studio NL.
2: Studio NL met Tony van Beveren van 2 tot 4 bij Radio Memory. Bel Nancy op ons gratis studionummer voor jullie verzoeken. 02-6699-660.
0: En dat is de man die je nog kent van zo jong. We draaien John Horton. Tussen liefde en liefdesverdriet. 20 minuten over 3. Hey,

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

draaiden we heel speciaal voor alle vrouwen die zitten te kijken en te luisteren naar Radio Memory. Als ook voor mijn vrouw Nancy. Als je haar een keertje wil horen, 0266-99660. Is ons welbekend telefoonnummer. Allee, we draaiden Willy Sommers, ronde van een

0: Het lied van de sardine.
1: Onze Nancy ziet er serieus uit, hè, Yves.
2: Oh, waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je verzinnen?
1: Dansen. Swoop draaien we. Sardinedans.
2: Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je verzinnen?
1: Als je nog graag vlug een plaats wil horen, laat mevrouw Nancy weten. 0266699660. Van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland. Met een man die in de tijd begonnen is met zijn eerste single. Ik zing dit lied voor jou alleen, lieve oma. Dan heb ik het over Jantje Smit. En als een nacht verdwijnt, draaien we nog net voor reclame.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

jullie zijn massaal aan het kijken en het luisteren via Radio Memory. Je weet het, hè? Radio Memory, de beste muziek hoor je hier. Elke zaterdag en zondag, Studio NL. De mooie Nederlandstalige bladen uit België en Nederlanden. Vanessa, Isha en Jean-Dennis, jij geeft een levenslust. 14 minuten voor 4 geworden. Studio NL op stilzaam ten einde op deze tropische, zwoele zondagnamiddag. Ja, het is hier 31 graden in de studio. Met jou brandt het vuur. We zitten hier in de sauna. Jij laat de dag stralen. We kregen zo net nog een telefoon binnen van onze Urbanus uit Den Raten. Hij vroeg een plaat voor zijn dochter Peggy, voor Tony van Meijer, Nancy, gans het Memory Team en alle luisteraars. Normaal gezien mochten we of moesten we Nana Mouskouri draaien met Wiltura Hemelsblauw. Heb ik in onze playlist niet gevonden. Maar we gaan wel de originele draai van onze Vultura, Hemelsblauw. In de richting van Urbanus en Peggy daar in Den Raten. Je kunt nog altijd de slauwke placeren, hè? Daar op je terras bijvoorbeeld.

We draaien er ook Bobby Prins, Ave Maria, ik bid tot jou. Was het voor vandaag. Hier in deze warme studio, 31 graden, hier bij Radio Memory. Zometeen is er onze Mario de Vries met Tournee General. Ik wens je nog een fijne zonnige zondagmiddag toe. Ook nog veel pret vanavond met Cindy de Koeman. Ik heb er jou nog Jordi van het Net, het is goed zo. En dan nog een van John Spencer. Graag tot morgen tussen 11 en 1.

0: Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe editie van Tournee Generale op deze 21ste juni. We starten vandaag met een blik op de jarigen van de dag. Zo vieren we alweer bekende jarigen hun verjaardag door hun song in het programma te gooien. Daarna nemen we je mee op pad door Vlaanderen, want ook de zomerkermissen zijn weer volop van start.
1: Wie is

0: kennen we allemaal nog, hè?
1: Sandy.
0: Uit de film Grease. En natuurlijk kijken we ook vooruit naar de festivalzomer. Met toppers zoals Tomorrowland en Doerfestival belooft het opnieuw een seizoen vol muziek. En

0: en For Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

duidelijk om hulp, hè? De mensen van ABBA en SOS. Op 21 juni zijn er heel wat bekende artiesten jarig, zowel vrouwen als mannen. De bekendste artiest is zonder twijfel Lana Del Rey. Zij is een beroemde zangeres die bekend staat om haar unieke, dromerige muziekstijl en hits zoals bijvoorbeeld Summertime Sadness. Daarnaast zijn er nog andere vrouwelijke artiesten die op deze dag geboren zijn. Zo is er Rebecca Black, die wereldwijd bekend werd met het nummer Friday. Ook Emil Bent, een Franse populaire zangeres. En Beatrice Egli, die vooral in Duitsstalige landen succes heeft. Zij zijn op 21 juni allemaal jarig. Verder ook Annette Olsen, de voormalige zangeres van Nightwish, is ook op deze dag geboren. Bij de mannelijke artiesten zien we eveneens enkele grote namen. Brandon Flowers, de zanger van The Killers, is een bekende naam in de rockmuziek. Daarnaast is er Ray Davies, een echte legende uit de muziekgeschiedenis. En ook Chris Allen en Manu Chao zijn op deze dag geboren. En tenslotte is er ook een Nederlandstalige artiest die op 21 juni jarig is, namelijk Ben Kramer, bekend onder andere het lied De Clown. Kortom, 21 juni is een dag waarop heel wat bekende artiesten hun verjaardag vieren. Wij kozen alweer een aantal voor je uit en die krijg je nu als eerbetoon te horen vanwege hun verjaardag vandaag.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Rick Nelson uit 1961 en Hello Mary Lou. Voor we zo meteen naar de Bee Gees gaan, blijven we nog even dicht bij huis met een Belgische artieste die in 1974 België vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met Bye Bye. Een paar jaar later scoorde ze met dit nummer No No.

Your Love. Heb je zin in wat zomerse sfeer en gezelligheid? Dan zijn er de komende weken weer heel wat leuke kermissen in de buurt. Zo is er vandaag nog kermis in Lembergen, een echte dorpskermis met klassieke attracties voor jong en oud. Een weekje later, op 28 juni, wordt het extra druk in Merelbeke, want daar heb je zowel de kleine kermis als de zomerkermis in Gontrode. En ook in Puur Sint-Sammans is er op 28 juni volop sfeer op het kerkplein tijdens de zomerkermis. En net iets vroeger, van 20 tot 22 juni, kan je al terecht op de kermis in Bijgen.

0: Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hey Radio Memory, joehoe, Chuck Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
6: Radio Memory's hitschijf.

Dat zullen er al veel gedacht hebben die ze ingeschreven hebben nu voor het leger. Hè? You're in the army now van Status Quo. En nu iets over Elton John en Daniel. Wist je trouwens dat Daniel van Elton John eigenlijk over een Vietnam-veteraan gaat? Het vertelt het verhaal van een soldaat die na de oorlog gewoon in alle rust wil leven.

0: Barry Manilow en zijn Copa Cubana.
1: De concerta en de...
0: In de zomer van 2026 begint het festivalseizoen in België echt vanaf eind juni. Van 26 tot en met 28 juni vindt Paradise City Festival plaats in Steenokkerzeel. Een festival met vooral elektronische muziek. In datzelfde weekend is er ook Couleur Café in Brussel, waar je vooral hip-hop, reggae en wereldmuziek hoort. Op 27 juni gaat Werchter Boutique door in Werchter, gevolgd door Werchter Park Live op 28 juni. Hier treden meestal grote pop- en rockartiesten op. Begin juli, van 2 tot 5 juli, is er Les Ardentes in Luik met veel rap en R&B. Tegelijk vindt Rampage Open Air plaats in Lommel, dat vooral focust op drum en bass en dubstep. Midden juli, van 15 tot en met 19 juli, is het Doorfestival bekend om zijn grote variatie aan muziekstijlen. En tot slot is er eind juli Tomorrowland in Boom, een van de grootste festivals ter wereld, met bekende DJ's zoals Martin Garrix en David Guetta.
2: When no one else can understand me,

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

andere gebracht door niemand minder dan Paul van Vliet. En ken je deze nog? Een bewerking van The Wizard of Oz met een volledige Afro-Amerikaanse cast en een flinke dosis joy naar je hart.

Chocolade de Jansige. Op zoek naar een leuk koopje of gewoon zin om wat te snuisteren? De rommelmarkten staan uiteraard weer voor de deur. Hè. Op vrijdag 26 juni kan je terecht in Maldegem in het Sint-Anna-park aan een Gidsenlaan voor een gezellig avondrommelmarkt van 4 tot 10 uur 's avonds met animatie. Op zaterdag 27 juni heb je keuze te over. In Lo Christi kan je van 's morgens vroeg rondneuzen terwijl je in Sint-Niklaas terecht kan voor een combinatie van brocante en een creatieve markensmarkt. Zondag 28 juni is er dan een absolute topper in Welle, een van de grootste rommelmarkten van Vlaanderen. Ideaal om een unieke vondst te doen. En ook begin juli gaat het verder. Op vrijdag 3 juli in Herzelen met een gezellige avondmarkt en op zaterdag 4 juli in Bredene, vlak aan zee.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Peter Sorstedt en Where Do You Go To My Lovely. Wist je dat 21 juni meestal de langste dag van het jaar is? Dat heeft te maken met de zomerzonnewende. Het moment waarop de zon haar hoogste punt bereikt aan de hemel. In plaatsen zoals Stonehenge verzamelen elk jaar duizenden mensen om de zonsopgang te vieren. Een traditie die al duizenden jaren oud is. Maar er is meer. 21 juni is ook de internationale dag van de muziek. Gestart in Parijs als Fête de la Musique. Overal duiken dan straatoptredens en gratis concerten op. En daar past dit nummer perfect bij. Juanes, La Camisa Negra.

Voilà. Bind een lintje rond de oude eikenboom. En dan weet ik dat je op me wacht, uiteraard. Voilà, voor mij zit het erop, vrienden. Bedankt voor het luisteren op deze 21ste juni 2026. Geniet nog van het weekend, wat er van rest. En natuurlijk, maak er een super leuke nieuwe week.

0: Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

26 juni en enkele minuutjes na de klok van 6. En ja, hoort het aan mijn tune. Ik ben terug en mijn naam is Cindy op Radio Memory. En ik blijf bij jullie tot aan de klok van 21 uur. En van 20 is het met muzikale groeten. En we begonnen eraan met I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. En onze volgende is Ratata La Fuente.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goedenavond.
1: En deze werd aangevraagd door Molly Eternamente van Frank Michael.

Cry to Me, en dat allemaal met Solomon Burke. En we gaan naar Vlaanderen en daar vinden we Roger Baten. Maar hij had een grote hit in 82 onder een synoniem, namelijk B. Rogers. En deze I Feel So Good uit 1982 alweer.

0: Yves Segers met Dolores. En hij komt naar de studio op 19.07. Is er een nieuwe afspraak met hem. Dus komt hij naar de studio. En onze volgende, die werd aangevraagd door Frans. Bloed, zweet en tranen. En die komt eraan, maar eerst een blokje reclame.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek.
1: Oeh. Hoor je hier.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
5: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Thierry Pasteur met Le Coup de Folie. En onze volgende, die werd aangevraagd door Martin. En zij vroeg Rob de Nijs met niet minder dan Het werd zomer. En het is volop zomer. En dat al tot vrijdag.

0: beleven officieel een hittegolf. En Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
1: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
0: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses.

0: Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memories, hitschijf.

Jane Manson met Avant de nous dire adieu. En ja, Roseke belde en zij vroeg een plaatje aan van onze collega Jeremy Casale. En zij vroeg Siffler sur la colline. Dus onze Jeremy staat daar nog steeds te fluiten op die berg daar van boven.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Jeremy Casalet met Sifflet sur la colline. En we gaan heel ver terug in de tijd met deze. Rock and roll is good for the soul. Bert Blanca.

Rock'n'roll is good for the soul. Ik denk dat ook wel, want bewegen is altijd goed. Dus dat was Bert Blanca en we gaan naar deze van It's a Real Good Feeling van Peter Kemp.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Hij is er.
6: Hij is er.
5: De Radio Memory App.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory App.
7: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
2: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.

Baltimora met Tarzan Boy. En we gaan naar Dead or Alive met You Spin Me Round Like a Record. Amai. Zo rondgedraaid worden als een plaat

droom? Nee, meer verboden dromen. En dat allemaal met Wiltura. En we gaan naar Bandit met Arrivederci Maria. Dat is ook nog een hitje eigenlijk van Wiltura. Maar ja, het origineel is wel niet van hem. Of hij had het toch niet geschreven.

0: Arrivederci Maria. En dat werd gebracht door Bandit. Maar origineel is het natuurlijk van Dino Garcia. En als Diego Garcia aan het luisteren is, groetjes vanuit de studio.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

vriendschap. En dat Lisa Lewis en Jackie Lafont. En we gaan naar Sacha Distel. En hij had in de jaren 80 een grote hit met deze Ma Fama. Origineel Bernie Paul met Oh No No.

0: leven officieel een hittegolf. En Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
1: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
0: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Romantiek en de mooiste liefdesgedichten. Dit is Romantica met Cindy de Koman.

En dat was Midnight Blues Blue. En allemaal met Louise Tucker. En wij gaan verder met een gedichtje. Als je eenzaam bent, dan hou ik je gezelschap. Als je verdrietig bent, dan hou ik je vast in mijn armen. Als je het koud hebt, dan zal ik je verwarmen. Als je wilt praten, dan zal ik naar je luisteren. Als je behoefte hebt aan liefde, dan zal ik je lief hebben. Ik ben er en zal er voor je zijn. Wat je ook nodig hebt, ik zal er alles aan doen om het je te geven. Gewoon omdat ik van je hou. Dan is ze blij. Een

Danny Supply met Unchained Melody. Trouwens, een heel fijne man, want ik heb hem een paar keer ontmoet. Op een dag zei de traan tegen de glimlach: ik benijd je, omdat je altijd gelukkig bent. De glimlach antwoordde: je hebt het mis. Vaak ben ik het masker van jouw pijn. En we gaan naar België, dus we gaan naar België, we blijven daar eigenlijk. En daar vinden we niemand minder dan de Picnics met Amelon.

De picknicks met Amelo. De meeste mensen kwamen uit het Antwerpse, maar het waren zeker en vast allemaal Belgen. En we hebben nog een gedichtje. Jij doet er toe. Vraag me niet waarom of hoe. Jij doet er voor mij toe. Ik en jij, wij zijn wij. Maar jij vraagt je af, zie je mij? Van binnen voel je je jong en met alles meedoen. Dat wil je graag, maar je bent moe en het lukt niet zo vandaag. De jeugd zit in je ogen. Als ik je aankijk, zie ik het. De dingen, je wilt ze graag vertellen. Maar er is iets wat dit belet. De woorden, ze zijn zo vaag. Ik zie je zoeken. De taal is een plaag. Het wordt huilen of vloeken. Worstelen om de uitgang te vinden. In een doolhof van verwardheid. Ik zou het willen wegnemen. Jouw eenzame strijd. Ik laat je rustig babbelen. En opeens vinden we elkaar. Een gesprekje vindt kabbelend zijn weg. Een prachtig mooi moment is daar. Herkenning en blijdschap. Wat hebben we veel meegemaakt. Ik kijk in je ogen en zie er tranen van opluchting. We zijn elkaar nog lang niet kwijtgeraakt. Je doet ertoe. Het maakt niet uit hoe. Shake met Tussé, je t'aime.

0: say je t'aime, dus shake. Een oude boom laat ons beseffen dat groei tijd nodig heeft. Een zonsopkomst laat ons zien dat elke dag bijzonder begint. Eb en vloed laten ons zien dat je terugtrekken soms nodig kan zijn om sterker terug te komen. Weersomstandigheden kunnen ons leren dat we ons moeten neerleggen bij dingen waar we geen invloed op hebben. Een bloempje op een bijna onmogelijke plek laat ons zien dat je voor doorzettingsvermogen wilskracht nodig hebt. We kunnen heel veel leren van dingen waar we vaak niet meer bij stilstaan. Wij moeten meer observeren. En na de reclame krijgt u het plaatje dat aangevraagd werd door Molly. En zij vroeg André Hazes met Jij bent alles.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Prettig weekend.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Goeie avond.

André Hazes met Jij bent alles. Je hoeft jezelf niet te dwingen om van alles een beetje te kunnen. Concentreer je gewoon op het gebied waar je het meest gelukkig van wordt. En word daar vervolgens een expert in. En we kregen nog een verzoekje binnen en dat was van Johan. En hij vroeg, mocht zelf kiezen eigenlijk welke plaat. Want ik had een keuze uit drie. En ik koos voor deze van Elton John en Sacrifice.

Sacrifice, en dat allemaal met Sir Elton John. En ja, we hebben nog een gedichtje. En dat is: geluk is waar je voor kiest. Jezelf niet in problemen verliest. Al is het dragen ervan wel eens zwaar. Altijd is er een lichtpuntje daar. Hou je daaraan vast. Raak niet overbelast. Het leven kan heel mooi zijn. Als je niet blijft hangen in pijn. Wat geweest is, is het verleden. Leef in het nu, het heden. Oud zeer was toen. Het gaat erom wat we nu doen. De keuze maken om los te laten. Geen verdriet en gevoel van haten. Maar een rust van binnen en in je hoofd. Geen pijn die je verdooft. Alles wat is geweest accepteren. Het geeft je zoveel mogen leren. Sta op met een lach en geniet van wat er nog komen mag. En we gaan naar John Terra met Nooit of Nooit. En deze grote meneer is vandaag jarig en wordt 75 jaar.

Nooit of Nooit, John Terra. De meester zei tegen zijn leerling: stel, iemand komt naar je toe met een cadeautje, maar je neemt het niet aan. Van wie is dan het cadeautje? Van degene die het jou wil geven, antwoordde zijn leerling. Datzelfde geldt voor dingen zoals jaloezie, boosheid en beledigingen, zei de meester. Als je het niet aanneemt, blijft het van degene die het met zich meezult. Onthoud dit als je zo'n persoon tegenkomt. En Anneke vroeg nog een verzoekje en ze vroeg deze van Angel of Mine van Frank Duval.

0: En for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Je antwoordt niet, maakt niet uit. Je antwoordt met maakt niet uit, terwijl het je eigenlijk wel raakt. Je slikt je woorden in. Je houdt rekening met anderen. Je past jezelf aan. Ondertussen schuif je je eigen behoeften steeds verder naar achteren. Na een tijd wordt dat zo gewoon dat je amper nog merkt wat jij zelf voelt of nodig hebt. Jezelf wegcijferen is geen liefde. Het is overleven. En we kregen nog een verzoekje binnen en dat vanwege Freda. En zij vroeg Frédéric François met Mon cœur te dit je t'aime. En het ging niet goed tussen Frédéric François en Frank Michael. En Frédéric François heeft blijkbaar een tekst geschreven naar de dochter Lea. Eigenlijk over Frank Michael nu hij overleden is. En dat viel niet in goede aarde bij de dochter. Want blijkbaar moesten de zenders kiezen tussen één van de twee. Want ze wilden niet tezamen op tv. Frédéric François.

Monkarte die je t'aime en dat Frederik François. Mijn gedacht. Ik heb zoveel gedachten. Waar woorden voor ontbreken. Gedachten diep in mij die ik niet uit kan spreken. Van al wat in mij leeft, komt weinig maar naar buiten. Omdat ik toch het meeste eenvoudig niet kan uiten. Het zit en blijft in mij, zonder erover te praten. Het lijkt me ook het beste om het daar maar te laten. En ja, we kregen nog een telefoontje van onze Nancy en Jos. En die vroegen eigenlijk hun openingsdans aan. Namelijk My Broken Souvenir. En dat allemaal met Pussycat. Bedankt voor het telefoontje trouwens.

My Broken Souvenirs, Pussycat. De kracht van een vrouw zit in haar hart, haar doorzettingsvermogen en haar ziel. Ze valt, ze staat op, ze leert, ze groeit en ze gaat door. Dat maakt haar sterk. En mijn tijd is gekomen om te gaan. U hoort mij zaterdag terug met Tom Hofman in de hoofdrol, want hij is mijn sidekick dan bij U Vraagt, Wij Draaien. En volgende week is er natuurlijk ook hetzelfde programma waar u nu naar luistert. En we gaan eruit met Dick Rivers en Tu n'es plus là. Veel plezier met de volgende collega's. En dat is Lex de Groot met Liefde enzovoort. En Danny de Groot met Nachtvlinders. Veel plezier met hun. Fijne avond. Geniet misschien ook van het voetbal. En ik zeg zoals altijd, wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Het waren de jongens van Lighthouse Family.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Ocean Drive staat symbool voor het ideale zonnige gemoedstoestand. Een plek in je hoofd waar zorgen verdwijnen. De toetsenist van Lighthouse Family, Paul Tucker, schreef het nummer tijdens een moeilijke periode in zijn leven. De tekst is bedoeld als een boodschap van optimisme en veerkracht. Die fijne voor Lighthouse Family uit 1995 en Ocean Drive. En daarvoor als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond, Isaac en Paper Plane. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, een week is zo voorbij, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Waar je ook op dit moment mag vertoeven, maak het lekker gezellig en geniet mee van de allermooiste love songs van toen en van nu. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1978 voor Chris Rea en Fool If You Think It's Over. En eentje uit 1988 eerst voor jullie. Origineel afkomstig van George Benson. Maar Glenn Medeiros had er toen een hele grote hit mee te pakken. Nothing's Gonna Change My Love For You. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

lanceerde deze mooie Nothing Really Matters destijds via social media. Het werd de opvolger van Waves, de track die in 2013 de hele wereld overging. De Nederlandse zanger schreef het nummer samen met Aiken, songwriter Jake Gosling en de Nederlandse producer Giorgio Tuinfort. Dat mooie Nothing Really Matters van Mr. Props. Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is vanavond zeker en vast niet anders. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je hebt nog wel heel even geduld nodig, want je krijgt het liefdeshoroscoop gewoontegetrouw in deel 2 van mij. Maar als je zo lang niet kan wachten, kan je het natuurlijk alvast nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het liefdeshoroscoop al eens rustig bekijken. Liefdespatie ENZ. Zo vind je ons daar terug. Gaan wij ondertussen zo meteen luisteren naar Dressed Like Boys met Lies. En Michael Bolton met zijn hit uit 1990. How am I supposed to live without you? I could hardly

0: is Radio Memory.
1: Prettig weekend.
2: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

Netflix beschrijft een diepe, blijvende vriendschap die stand houdt ondanks ruzies en moeilijke tijden. De fans interpreteren het vaak als een reflectie op de onderlinge relaties binnen de band, die op dat moment getekend werden door echtscheidingen. Afkomstig uit het album Super Trooper, The Way Old Friends Do, ABBA. En videoclips van platen die hier vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen bijvoorbeeld ABBA vind je daar terug, maar bijvoorbeeld ook het liefdeshoroscoop. Ik heb het er net al even over gehad, heb ik daar geplaatst. En ook een link naar Mixcloud, want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren of het te herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het je gemakkelijk te maken staat de link dus weer op onze Facebookpagina. En Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie en dan ENZ. Zometeen uit 1981, die hele grote hit voor Ultrafox en Vienna. Na deze voor de Gurus, terug naar 2000. See you as I do. Remember.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
1: Goedenavond.
6: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

grote solo-successen voor Phil Collins, hè? Uit 1985. Dat mooie One More Night. Liefde enzovoort duurt 2 uurtjes, dus natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. En heb ik natuurlijk ook voor jullie het liefdeshoroscoop klaarstaan. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld? Nog heel even geduld. Straks in deel 2 gaan we het allemaal uit de doeken doen. Maar in dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1977. Hoewel de versie van Whitney Houston uit 1985 wereldwijd bekender werd, was George Benson's origineel al een grote hit. Het bereikte de 2e plaats in Amerikaanse R&B hitlijsten en de top 40 van de Billboard Hot 100. Het origineel van The Greatest Love of All, George Benson. Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.

0: Zanger Mick Hucknall schreef het nummer over de tederheid van het ouderschap. Hoewel hij op dat moment zelf nog geen vader was, werd hij geïnspireerd door vrienden om hem heen die aan gezinnen begonnen. Die mooie, voor Simply Red, uit 1991, For Your Babies. En welke plaat kreeg als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort te horen? Wel, dat was er eentje voor Bluff, samen met Raccoon en Glas. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Met uiteraard, dat komt er bijna aan, over een drietal platen, het liefdeshoroscoop. Wat er allemaal staat te gebeuren op het vlak van de liefde de komende week, dat gaan we zo meteen allemaal uit de doeken doen. Die tijd gaan we nog heel mooi opvullen met bijvoorbeeld eentje uit 1977 voor de Guys and Dolls. You Don't Have to Say You Love Me. En filmmuziek uit 1980. Wie was er toen niet verliefd op Sophie Marceau, hè? In La Boom, Reality van Richard Sanderson. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Toch wel een van de betere platen die in 2024 zijn uitgebracht. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a Smile. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er de komende week allemaal gebeuren met jou? Maar dan wel op het vlak van de liefde. Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt de drang om duidelijkheid te scheppen in de liefde. Singles durven eindelijk initiatief te nemen. In relaties helpt het om zachter te communiceren en niet alles te willen forceren. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: De liefde voelt veilig en warm. Singles ontmoeten iemand die vertrouwen wekt. Voor koppels is dit een week van samen genieten zonder druk of verwachtingen. 8 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je bent speels, maar ook wat versnipperd. Singles flirten vlot, maar missen focus. In relaties kan onrust ontstaan als gevoelens niet benoemd worden. 4 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan versterkt je emotionele intelligentie. Singles voelen zich gezien door iemand die oprecht luistert. In relaties brengt openheid, verdieping en rust. Kreeft. Je hebt er 9.
1: Leeuw.
0: Je straalt zonder moeite. Singles trekken bewondering aan. In relaties ontstaat passie wanneer je ook ruimte laat voor de ander. De zon ondersteunt je warme uitstraling. De leeuw is deze week de winnaar met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je analyseert te veel en voelt te weinig. Singles twijfelen kansen weg. In relaties is loslaten nodig om opnieuw verbinding te voelen. 3 knuffelpunten voor de maagd. En uiteraard hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je vindt opnieuw evenwicht in de liefde. Singles beleven een fijne ontmoeting zonder verplichtingen. Koppels herstellen harmonie na een kleine spanning. 7 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit is aanwezig, maar beheerst. Singles maken diepe indruk. In relaties zorgt eerlijkheid voor stabiliteit en vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt vrijheid, maar ontdekt dat nabijheid ook verrijkt. Singles ontmoeten iemand die hen tot rust brengt. In relaties zorgen spontane momenten voor plezier. De boogschutter heeft er 6 deze week.
0: Steenbok.
1: Je bent wat gesloten. Singles nemen weinig initiatief. In relaties is het belangrijk om gevoelens niet achter verantwoordelijkheden te verbergen. 2 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Je voelt je creatief en open. Singles trekken iemand aan die hun ideeën deelt. In relaties ontstaan inspirerende gesprekken over de toekomst. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je blijft gevoelig en intuïtief, maar deze week iets minder stevig dan vorige keer. Singles voelen veel, maar moeten leren vertrouwen. In relaties helpt het om verwachtingen uit te spreken. De vissen hebben deze week 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer netjes op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex.

erfelijkheid en het achterlaten van een nalatenschap. Het gaat over iemand die aan het einde van zijn leven terugkijkt en hoopt herinnerd te worden als een vriend, waarbij oude ruzies vervagen. Het werd de iconische slotballet van het album Eye in the Sky dat die Alan Parsons Project uitbracht in 1982. Old and Wise kreeg het.

hoort het alweer, hè. Dit wil zeggen dat Liefde enzovoort er bijna op zit. Voor straks weer lekker slapen. En vooral ook morgen goed terug op. En uiteraard heb ik een slaapmutsje voor jullie. En die is voor Elvis Costello, tezamen met The Attractions. Ik neem je mee naar 1986 met I Want You. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan. Oh.

0: Hey, Radio Memory! Juhu! Chuck Dennis! De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you!
1: Radio Memory's hitschijf.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek
1: hoor je hier.